0: 2 voor 6. Hele goeiemorgen nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En Fraukje, er zijn nog meer evacuaties in de Hoge Venen.
1: Ja, een deelgemeente van het Duitse Monschau vlakbij onze grens is gisteravond onmiddellijk geëvacueerd door de zware natuurbrand in de Hoge Venen. Zo'n 30 mensen moesten meteen hun huizen verlaten. En eerder werden ook al 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. Zij mogen nog altijd niet terug naar huis. Door de wind breiden de vlammen zich verder uit. In totaal heeft de brand al zeker 3000 hectare natuur verwoest. Het parket onderzoekt intussen ook de oorzaak van de brand. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Tornadoes gisteravond nipt naast de medaille gegrepen. Onze estafettemannen eindigden 4e in de finale van de 4x400 meter. Op amper 200ste van de Nederlandse ploeg die brons pakte. Ook onze estafettevrouwen, de Cheetahs, pakten geen medaille meer. Ze eindigden 6e. Het EK zit er nu op. Ons land pakte 4 medailles. En voetbal dan met een spektakelmatch tussen KV Mechelen en Standaar. Het werd er in extremis een 3-3 gelijkspel. KV Mechelen stond tot een paar minuten voor het einde nog 1-3 achter. Na 2 strafschoppen kon het toch nog gelijk spelen. KV Mechelen pakte zo zijn eerste punt. Standaar heeft er 2. En Charleroi won dan weer met 0-1 van promovendus Lommel. Charleroi pakte zo 6-6 en is leider in het klassement samen met Club Brugge, Antwerpen en AA Gent.
2: Nostalgie weer.
1: Het is eerst nog vrij bewolkt met regen of buien. Daarna meer opklaringen en droger met maximaal tot 26 graden. Morgen veel wolken en kans op regen bij zo'n 25 graden. Ook woensdag gaat het regenen. Het is ook iets frisser dan bij 21 graden. Donderdag nog wisselvallig met regen. Aan de kust zijn er meer opklaringen met maximaal tot 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
3: Sander en Veronique.
0: Ja, mannetjes, we zijn helemaal terug met een broek vol goesting en opgeladen batterijtjes. Klaar om met jou weer het begin van de dag in te luiden. Ben je ook al wakker? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app. Goedemorgen. We are...

0: Marco Borsato met Je hoeft niet naar huis vannacht. En Je hoeft niet naar huis, je bent nog maar net opgestaan.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Een heel goede morgen. Zo fijn dat ik dat terug kan. En mag zeggen tegen jou, hè, we gaan samen weer dat elke ochtend opnieuw een feestje maken. Dat is beloofd. En mijn Sander, die is er natuurlijk ook weer bij. Hè. Dag Sander.
0: Hallo, goedemorgen.
2: Welkom terug. Hè.
0: Dankjewel Veronique de Kok. Ik moet eigenlijk welkom terug tegen jou zeggen, want we hebben jou niet gezien op de bureau, hè, tijdens de vakantie.
2: Nee, ik was op verlof. Zeg, mag jij er ook van genoten, hè man?
0: Ik heb er ook enorm van genoten. Zijn de batterijtjes helemaal opgeladen, Veronique?
2: Absoluut, ik heb er zoveel zin in. Ben jij ook klaar voor het nieuwseizoen?
0: Ik ben er helemaal klaar voor. En vooral ook heel blij dat ik met jou weer mag opstaan elke ochtend. En natuurlijk met de warmste club van Vlaanderen.
2: Ja, want in de app is het ook al fijn om al die namen weer te zien verschijnen. Hè?
0: Ja, ik zie, lees hier Bart, Lilian, Frank, Hilde, Carol, Leen, Frederik. Ik kan ze niet allemaal voorlezen. Maar zo fijn om te zien dat onze warmste club van Vlaanderen ook gewoon al weer lekker wakker met ons is. Ben je ook al wakker? Laat gerust van je horen hoor, in die nostalgie-app. Zometeen 10cc met de Dreadlock Holiday.
2: Ja, staan er in een nieuw radioseizoen. Dat is ook altijd een beetje spannend natuurlijk. En straks krijg je ook al iets nieuws van ons. Iets waarmee je ons nog veel beter gaat leren kennen.

0: Zometeen nog muziek van Pat Benatar, Love is a Battlefield. En ook Calvin Harris en Sam Smith die staan al op jou te wachten met het fantastische Promises, natuurlijk.
1: Een hele goede morgen. Ik had je een nieuwigheidje beloofd. En beloftes, die moet je natuurlijk nakomen. Hè? Dus hebben we iets helemaal nieuw voor jou.
0: Ja, vorig jaar hebben we elkaar en de luisteraar natuurlijk al heel goed leren kennen. Maar, Veronique, ik ben er zeker van dat we nog niet alles weten.
1: We moeten nog niet alles weten. Hè?
0: We weten nog niet alles van jou, we weten nog niet alles van mij. En daarom gaan wij vanaf vandaag elke dag een vraag beantwoorden.
1: Ja, de vraag van de dag eigenlijk. Hè. Serieuze vragen, maar ook vaak natuurlijk iets minder serieuze vragen. En elke ochtend trekken wij er zo eentje en die gaan we dan beantwoorden.
0: Ja, we hebben hier iets staan vol vragen, een soort vaas vol met vragen.
1: Ja, zo'n chickenbak hè, van vroeger.
0: Elke ochtend trek je daar een vraag uit, Veronique. Ja. En dan gaan wij die zo meteen beantwoorden.
1: Ja, mag ik, Sander? Mag ik al eentje pakken?
0: De allereerste vraag gaan we trekken. Een plechtig moment.
1: Ja.
0: Doe maar. Ja.
1: Eerste vraag. Oh, dat is gemakkelijk. Wat wilde jij vroeger altijd worden?
0: Denk er al eens over na, Veronique. Ja. En laat jij ook gerust weten wat jij vroeger altijd wou worden in de app van Nostalgie. En straks, zometeen, krijg je het antwoord wat Veronique de Kok vroeger altijd wou worden.
1: En, van nu ook, zeg.
0: En ik kan alvast verklappen dat dat iets heel speciaal was.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you shine.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
8: Ik ben Segers hier. En of het nou een kot in de naad is of lekker vroeg, met u op de radio wordt alles bij.

0: Calvin Harris en Sam Smith met Promises.
1: Ja, vanaf vandaag gaan we dus elke ochtend een vraag beantwoorden. De vraag van de dag, zeg maar. En vandaag is dat, wat wilde jij vroeger altijd worden?
0: Ondertussen ook al heel veel berichtjes in de nostalgie-app van mensen die iets wilden worden.
1: Ja, en daar zitten echt hele gekke antwoorden tussen. Zo'n mannetjes toch.
0: Erik bijvoorbeeld, die zei, ja, vroeger wilde ik meer dan 2 meter worden, maar dat is mislukt. Vind ik een hele leuke. Bjorn, die wou vroeger altijd glijbaanmaker worden.
1: Oh, dat vind ik wel origineel eigenlijk.
0: Ja, hij zegt, voor zwembaden en daarom dat ik nu chauffeur ben.
1: Wat heeft hij met alles te maken?
0: Dat snap ik niet heel goed, die link. Maar bon. En Nancy die stuurt, ik heb jaren in de voeding gewerkt en ik droom er ook wel van om in de horeca verder te gaan. Mm-hmm.
1: Maar nu, ik ken jou natuurlijk, Sander, ook al een jaar. Dus ik heb al wel een vermoeden dat ik denk te weten wat jij vroeger wilde worden. Maar natuurlijk, jouw stem, ja, dat maakt van jou een radiopresentator. Maar vertel eens even aan de luisteraar, wat wilde jij eigenlijk worden?
0: Ja, dus vroeger

0: wilde ik als kind...
1: Hou je vast, hè. Ja. Hou je vast, hè.
2: Ik wilde paus worden.
0: Ja. Ik wilde eigenlijk dus wel eerst priester worden en dan ging ik paus worden. En dan ging ik er ook voor zorgen dat de priesters mochten trouwen, zodat ik zelf ook dan wel kon trouwen.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
0: Ik weet
1: dat aspect had moeilijk geweest, hè?
0: Ja, ik weet ook niet waarom. Ik denk dat het een soort podium was waar ik die priester op zag staan en dacht, dat wil ik ook. Voor een volle
1: zaal. En het gewaad misschien ook.
0: Ja, waarschijnlijk. Het wordt wel nog erger, want ik wou toen ook met een rode auto rondrijden als paus. Met
1: geen pausmobiel.
0: Geen pausmobiel, een rode auto met daarachter een roze remorque. Dus ik weet ook niet waarom ik met een remorque wou rondrijden.
1: Ja, rood met roos.
0: Rood met roos en dan een remorque vol met hosties, zeker.
1: Ja, stijl voor smaak en nooit niet gaan.
0: Veronique de Kok, wat wil jij worden als kind?
1: Als kind, echt kindje. Ik heb heel veel ballet gedaan. 7-8 jaar ballet gedaan. En ik wilde eigenlijk een ballerina worden. Als heel jong meisje zo. Hè. Nadien is dat dan meer naar richting een studierichting gegaan. Dan wilde ik vertaler-tolk worden. Om dan vooral in het buitenland, in een multinational te gaan werken. Maar het was vooral zo het magische rond het buitenland dat mij aantrok.
0: Oké, en je wil eigenlijk als ballerina op de buitenlandse podia gaan dansen.
1: Stel u voor, ja.
0: En had je talent?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Ik vind wel ballet voor een meisje, voor een kindje, vind ik wel heel goed. Dan heb je wel een hele mooie houding. Zo. Dat vind ik wel heel tof.
0: Ja, voor jongens ook. Die hebben een prachtige houding. Die mannelijke,
1: voor jongens.
0: Mannelijke ballerina's.
1: Ik vind dat meer iets voor meisje.
0: Maar pas op,
1: ik geef dat eerlijk toe.
0: Een mannelijke ballerina heeft ook heel veel goede rollen. Hè. In het Zwanenmeer en zo. Er zijn ook veel mannen dat daar dansen.
1: Ja. Dus... Zover ben ik niet geraakt. Hè. Zwanenmeer.
0: Als het lot een beetje anders was gelopen, zaten we hier met een paus.
1: Ja, dat wel.
0: En een ballerina.
1: Een hele speciale.

0: Culture Club en Kamme Chameleon. Ondertussen, Nikki die laat weten dat je er goed uitziet in het geel, Veronique.
1: Ja, er zijn nieuwe camera's hier in de studio. Dus ik weet niet hoe we eruit zien nu op beeld.
0: We weten niet of het een verbetering is.
1: Dat weet ik dus niet. Maar ik heb effectief een geel blazerkanaal, ja.
0: Het is echt heel mooi.
1: Vind je het mooi, Sander?
0: Ik vind het prachtig.
1: Vind jij het zelfs mooi?
0: Ja, ik vind het mooi. Maar ik moet iets toegeven, Veronique.
1: Och, daar gaan we al. Dag 1. Wat hebben we gedaan?
0: Ik ben iets vergeten.
1: Nu al?
0: Ja.
1: Wat heb je vergeten?
0: Mijn onderbroek heb ik aan. Dus op zich, dat is
1: dat wil ik eigenlijk allemaal niet weten.
0: Ik ben iets vergeten. Zeggen.
1: Dat je mij hebt gemist.
0: Nou, dat zou liegen zijn, maar nee. Dat heb ik gezegd, hè, dat ik jou gemist heb.
1: Ik weet het niet. Wat heb je gemist?
0: Elke ochtend begin ik normaal met jou te verwelkomen met dezelfde twee woorden.
1: Och ja. Ja, dat heb je vorig jaar elke dag gedaan. Ga je dat weer doen?
0: Normaal zeg ik elke morgen de immer ravissante Veronique de Kok. En ik heb het vandaag nog niet gezegd.
1: Goh, ik dacht, ik ben er eindelijk vanaf van een woord. Maar je gaat dat toch niet terug mee beginnen?
0: Tuurlijk wel.
1: Oh my god.
0: Immer ravissant. Heb je dat niet gemist in de vakantie?
1: Nee, totaal niet.
0: Maar dat is toch een compliment?
1: Allee jong, dat is heel schattig. Maar als je dat elke dag doet, komt dat heel echt over, ja.
0: Maar dus, een zeer goede morgen aan de immer ravissante Veronique de Kok.
1: Dankjewel, Sander.
0: Je bent weer helemaal klaar.
1: Zoiets,
0: om de dag te beginnen.
1: Ja, het is goed.
0: En dan nog met een gele blazer.
1: Ga dat toch niet elke dag terug doen?
0: Tuurlijk wel. Trouwens, als je de gele blazer wil zien, kan je altijd meekijken via Play, hè, of in de Nostalgie.
1: Ja.
0: Dan kan je zelf de mening over de nieuwe camera's en de gele blazer geven.
1: Ik ga ook eens op de app kijken om te zien hoe die camera's nu een verbetering zijn.
0: Hoe dat er eigenlijk uitziet.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Goedemorgen, Bert de Kok hier. Ik sta graag op met Veronique de Kok. Met de K van Keiplezant. En onthoud het nu, hè, met een K.

0: Weet je waar ik dit weekend ben, Veronique?
1: Wil ik het weten, Sander?
0: Ik ben op Pukkelpop dit weekend.
1: Ah, oh, dat is ook wel leuk.
0: En ik ga daar Natasha Bedingfield live zien.
1: Ah, oh, dat is wel tof.
0: En onder andere deze Dies wordt gewoon keihard meezingen.
1: Goedemorgen, 18 voor 7 op deze maandagochtend alweer. Midden in de zomer eigenlijk nog. Maar je bent al zeer welkom hier, hè, terug in onze ochtendclub. Het is toch zomer, dus nog een weekje wachten op die start van de tafel van Gert, Tine of Ruben. Ik weet niet wat er tegenwoordig allemaal aan tafel gaat zitten.
0: Ja, dat is echt de tafel van eender wie eigenlijk aan het worden.
1: Ja, eender wie nu ook weer niet. Hè?
0: En de tafel van Veronique, want daar hebben we het vorig jaar nog over gehad. Maar dat is dan...
1: Maar die doen wij hier, hè?
0: Ja.
1: Weet je nog, hè? De tafel van Sander en Vero.
0: Voor de mensen, het is radio natuurlijk, jullie kunnen niet zien. Ik zie echt een soort vlammende blik uit de ogen van Veronique de Kok komen.
1: Maar ik sta hier goed? Moet ik geen tafel van Veronique hebben? Ik sta hier goed. Is het geen goede tafel hier, Sander?
0: Perfecte, mooie tafel. Maar dus, elke ochtend doe weer, net zoals vorig jaar, een ja-nee-vraag.
1: Een ja-nee-vraag. En vandaag is dat eentje van advocaat Walter Dame. Die ergert zich blijkbaar aan ouders die hun kinderen voortdurend achter zo'n scherm zetten op restaurant. Zo'n iPad of zo, of zo'n telefoon. Of op vakantie kan dat ook niet. Volgens hem missen kinderen daardoor ook cruciale sociale vaardigheden. Dame vindt het belangrijk dat je praat met je kinderen en dat ze leren communiceren. iPads volledig bannen voor kinderen, dat hoeft dan weer niet. Dat kunnen ze dan s'avonds bijvoorbeeld op hun kamer doen, zegt hij. Dus de vraag van vandaag, de ja-nee-vraag is: mogen kinderen op hun iPad zitten op restaurant of op vakantie? Wat vind je dan?
0: Heel simpel. Ja of nee, je laat het even weten in de nostalgie-app. En zo meteen na 7 uur kom je te weten of Veronique de Kok haar kinderen soms aan een iPad zet op vakantie of op restaurant.
1: En de Sander, of dat hij ook op zijn iPadje zit.
0: Kijk, ik heb nog geen kinderen.
1: Nee, jij zelf, want jij bent het grootste kleinkindje.

0: hebben ze nog gezien tijdens de WK-finale, de halftime show Madonna.
1: Ja, met... dat was geen topper, hè?
0: Dat was geen toppertje, nee. Laat ons zeggen dat er...
1: ja, kosten aan zijn.
0: Er zijn wat kosten aan aan ons Madonna, maar bon, uit 1985 worden hier met Material Girl. Zo meteen na 7 uur gaan we door op onze ja-nee-vraag.
1: Ja, en vandaag is dat er eentje over advocaat Walter Dame, die ergert zich aan ouders die hun kinderen voortdurend achter een scherm zetten. Dus de vraag van vandaag die luidt, mogen kinderen op hun iPad of op hun gsm zitten op restaurant of op vakantie?

0: nog voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso. Omdat elke rit telt.
7: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
8: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Nieuw bij National Geographic.
11: It's been 25 years.
10: Overlevenden van de aanslag op 11 september en de mensen die hen redden.
11: Without both of them, I would have never made it out.
10: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
11: I've always wanted to say thank you.
12: Thank you for saving my life.
10: 9/11 reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
2: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
13: Ja, maar kom niet, hè.
2: Oeh, hij komt niet.
13: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
15: Lenen bij Leeman.
16: Zeg Harry, was zit hier nou op haar horloge te zien?
17: Ja, wacht nou even, Suzy.
16: Oeh, wacht even.
17: Nog een minuutje.
16: En wat is er dan?
17: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
16: Moe Harry toch.
18: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
15: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
18: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
19: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
2: Goedemorgen, het is 6:55. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, zijn positieve signalen in de Hoge Venen?
20: Ja, op sommige plaatsen is het zo net beginnen regenen, dat meldt het KMI. Deze ochtend wordt tot 5 mm neerslag verwacht. Dat gaat de brand niet doven, maar het is wel welkom voor de hulpdiensten. De lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer om de vlammen te bestrijden. Op dit moment is de brand nog niet onder controle. Het vuur verwoest al minstens 3000 hectare natuur. Het parket onderzoekt intussen ook de oorzaak van de brand. In Plombières in de provincie Luik zijn 5 jongeren gewond geraakt toen ze met een auto in een ravijn stortten, dat meldt het parket. Het gaat om de bestuurder van 18 en 4 minderjarigen. 2 van hen liggen in levensgevaar in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Er was geen ander voertuig betrokken en de bestuurder had ook niet gedronken. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Tornadoes nipt naast de medaille gegrepen. Onze estafettemannen eindigden 4e in de finale van de 4x400 meter. Op amper 200ste van de Nederlandse ploeg die brons pakte. Ook onze estafettevrouwen, de Cheetahs, pakten geen medaille meer. Ze eindigden 6e. Het EK zit er nu op. Ons land pakte 4 medailles. En dan nog voetbal met een spektakelmatch tussen KV Mechelen en Standaard. Het werd er in extremis een 3-3 gelijk spel. KV Mechelen stond tot een paar minuten voor het einde nog 1-3 achter. Na 2 strafschoppen kon het toch nog gelijk spelen. KV Mechelen pakte zo zijn eerste punt. Standaard heeft er 2. En Charleroi won dan weer met 0-1 van promovendus Lommel. Charleroi pakt zo 6-6 en is leider in het klassement. Samen met Club Brugge, Antwerpen en AA Gent.
1: En je vermeldt niet dat jouw ploeg, Beveren, gewonnen heeft van mijn ploeg Anderlecht eigenlijk.
20: Nee, maar het is al later, van later gisteravond.
1: Ah, ja, ja. Ja. Ik kom hier toe vanmorgen en zit hier met een grote smile te lachen.
20: Uiteraard.
1: Omdat Beveren van Anderlecht gewonnen heeft. Allee, allee, allee, allee, allee.
6: Nostalgie weer.
20: Het is eerst nog vrij bewolkt met regen of buien. Daarna meer opklaringen en droger met maxima tot 26 graden. Morgen veel wolken en kans op regen bij zo'n 25 graden. Ook woensdag gaat het regenen. Het is ook iets frisser dan bij 21 graden. Donderdag nog wisselvallig met regen. Aan de kust zijn er meer opklaringen met maxima tot 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
21: Sander en Veronique.
22: Goedemorgen, de vakantie zit erop voor ons. Hè? Maar wat heb ik jullie gemist? Wij zijn terug, helemaal opgeladen en klaar voor een gloednieuw seizoen. Welkom terug bij Nostalgie. Welkom in onze club.

0: Ja, je dag inzitten met de grootste hits, dat doe je natuurlijk alleen bij nostalgie. Hè? Je was weer aan het meezingen, hè?
1: Oh, ik vind dat leuk. Dat was een van mijn eerste cd'tjes voor Roxette.
0: Lekker meefluiten. Zo meteen Jermaine Stewart en ook nog George Ezra. Maar eerst moeten we het over iets anders hebben.
1: Goedemorgen, het is bijna 7:05 op maandag 17 augustus. Nu, Sander, ik moet zeggen, dat is de eerste keer in mijn leven, denk ik, dat ik op de 17 augustus op dit uur opsta, dat ik dit uur gewoon zie. Maar met alle plezier, hè, natuurlijk.
0: Ja, ik denk dat jij ooit wel al dit uur hebt gezien.
1: Nee.
0: In het doortrekken, nee.
1: Ik denk dat ik oprecht, ik ben 50, luister goed, Sander, ja? In heel mijn leven nog maar 3 of 4 keer een nachtje door heb gedaan.
0: Is dat echt waar?
1: Ja. Ja, meestal omdat moest of zo, dat ik een vlieger moest.
0: Geloof,
1: ja,
0: echt. Ik geloof daar niks
1: van. Zeg, ik ben toch geen avondmens, dat weet je toch.
0: Maar wel een feestbeest.
1: Dat wel, maar dat moet geen uur op staan. Hè. Dat kan ook om 11 uur s'avonds.
0: Maar dus vandaag heb je geen nachtje doorgetrokken?
1: Nee.
0: Hoe was het om de wekker weer te horen deze ochtend?
1: Ik heb niet zo goed geslapen. Hè.
0: Nee, dat is heel typisch voor mensen.
1: Dat kan ook niet. Hè?
0: Nee, als je zo de eerste keer terug vroeg moet opstaan, heb je heel stress in je lichaam, denk ik, dat je de wekker gaat missen. En daarom hebben we alle twee niet goed geslapen. Nee. Maar die leukste ochtendclub die maakt ons helemaal wakker natuurlijk.
1: En ik was vooral blij samen dat ik weer samen met jou die club mag verwelkomen. Hè. Dat is wel heel fijn. We gaan er ook meteen een feest van maken straks. Om 17:15 is dat. Dan mogen we wel voor het eerst Disneyland tickets weggeven.
0: Ja, we gaan de quiz van je leven spelen. Drie vragen die jou scheiden van misschien wel 4 tickets voor Disneyland Parijs. Wow. Maar dat is allemaal voor om 7:45. Want eerst moeten we het hebben over die ja-nee-vraag.
1: Ja, en vandaag ging het over de vraag: mogen kinderen op restaurant op een iPad zitten? Stoort je dat, ja of nee? Advocaat Walter Dame die ergert zich daar extreem aan.
0: We zullen de bordjes eens omhoog steken. Vind jij dat kinderen op de iPad moeten zitten op restaurant? Ik zie bij onze producer een ja.
1: Die zegt ja.
0: En dan zie ik bij mezelf een nee. En bij Veronique de Kok ook een nee.
1: Yes, dat klopt.
0: Maar ik geloof, jij doet dat zelf.
1: Ik doe dat zelf?
0: Jij geeft zelf een iPad aan je kinderen en nu hier...
1: Nee, dat is nou niet waar, Sander.
0: Dat is wel waar.
1: Wacht, mag ik dat even uitleggen?
0: Ja.
1: Ik deed dat.
0: Ja.
1: Maar, Sander, dat is iets dat jij niet kan weten.
0: Ik heb geen kinderen.
1: Ah, wel, voilà. Ik ga dat even uitleggen. Toen mijn oudste is nu 21, ja. Toen die jong was... nog jonger was. En toen ik hem echt zo die gsm's en die iPads begon te geven, dan was dat wel makkelijk op restaurant. Dan bleef hij even rustig zitten. Dat was die kalm. Dat was de eerste intentie om dat te geven.
0: Een beetje rust creëren.
1: Maar je hebt effectief niks contact niet meer, hè? Die zitten in hun eigen wereld, dus dat was snel afgedaan.
0: En nu bij...
1: met Max Soene, de jongste, mag dat niet.
0: Geen iPads aan tafel.
1: En op vakantie was dat ook, nu ook als ze vriendjes waren, al die gsm's allemaal op een stapel en klaar. En begin maar terug te communiceren, hè, mannen. Babbelt een keer met elkaar. Dus ik ben pertinent tegen, dus ik snap Walter helemaal.
0: Ja, Hilde die stuurt ook nee. Bij ons als grootouders wordt er gepraat op een restaurant. Dat geeft echt wel verbinding met de kids.
1: Edwin Uitine die heeft ook een berichtje gestuurd. Kinderen hoeven niet steeds bezig te zijn op hun tablet, maar dat geldt ook voor volwassenen natuurlijk. We waren zaterdag uit eten, zegt hij. In het restaurant zaten 20 personen, daarvan waren er 11 maar liefst bezig op hun gsm. Hebben de mensen dan niks meer te vertellen.
0: En Nancy had Merel bijgestuurd. Nee, ik vind dat de iPad en de gsm overdag eventjes weg moeten. 'S Ochtends op de kamer voor het ontbijt en op de kamer een momentje 's avonds om even met de vrienden bij te praten, maar afgeven als je gaat slapen.
1: Perfect.
0: Tijd om je andere communicatieskills ook wat bij te stellen natuurlijk.
1: Dat snap ik helemaal. We hebben ook Sylvie uit Isegem die hangt aan de lijn. Goedemorgen Sylvie.
2: Goedemorgen, Veronica Sander.
1: Zeg, bij jullie thuis geldt er een no-tablet-regel aan tafel. Hè? Maar op restaurant wordt het tablet dan wel bovengehaald. Hè? Vertel eens.
2: Als ze niks te doen hebben aan het restaurant of te lang duurt, dan krijgen ze de tablet. Ja, omdat ik 3 kindjes met autisme heb en het is dat moeilijk voor te lang stil te houden.
1: Dat snap ik, ja. Als het te lang duurt, ja, dat snap ik dan wel. Hè. Dan moet je die bezighouden. Hè.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Voilà. Dus eigenlijk, dat hangt eigenlijk echt van situatie tot situatie af, toch?
1: Ja, ik denk dat eigenlijk iedereen voor zichzelf een beetje moet uitmaken of dat boven komt op tafel of niet. Maar met kinderen met autisme begrijp ik dat wel.
0: Dat snap ik ook helemaal. Ja. Sylvie, maar thuis probeer je dan de tablet wel weg te houden?
2: Ja, thuis is hier allemaal samen aan tafel. Ze kijken soms een keer de kampioenen op de televisie dan. Dan moet je in de achtergrond een muziekje van de kampioenen horen hebben.
0: Ik snap het wel. Bij ons thuis was dat vroeger ook een heilig moment. Hè. Aan tafel bij het eten wordt er gebabbeld met elkaar.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: Ja, dan wel. Maar op restaurant, als het soms te lang duurt, kan ik ze niet stilhouden. En dan geef ik wel een keer voor 5 minuutjes hun gsm. Ja. Dan wel.
1: Oké, Sylvie, ik wens jou smakelijk eten ook vanochtend aan de ontbijttafel met de kinderen.
0: En misschien met het tuintje van de kampioenen ze meten.

0: Goedemorgen, het is al 7:15 ondertussen. Wij zijn terug, heel fijn om elke dag weer samen met jou op te mogen staan. Met de grootste hits natuurlijk.
1: En ook met de nieuwigheid, om 7:15 speel je vanaf nu elke ochtend de quiz van je leven. Een quiz die jou tot wel 4 tickets voor Disneyland Parijs kan opleveren. Heel erg benieuwd hoe dat in elkaar zit, dat is voor 7:15.
0: Ja, kijk daar eigenlijk wel naar uit, stiekem. Want wij gaan daar ook naartoe dat weekend.
1: Wij gaan ook naar Disneyland Parijs.
0: Oh, kijk plezant. En wie ook terug is, als onze weerman Erwin natuurlijk. Straks vertelt hij wat voor weer we vandaag mogen verwachten. Maar als ik zo naar buiten kijk, dat is niet iets om naar uit te kijken.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Goedemorgen Veronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaarten zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.

0: Weet je wat oprecht? Die wekker een beetje verzacht en zo vroeg weer uit je bed moeten komen? Uiteraard jouw aanwezigheid,
1: Veronique. Ja, ik was aan het denken. Ja, logisch.
0: Maar ook die grootste hits. Ik vind dat zo leuk om mee wakker te worden.
1: Oh, maar die zijn bij mij in de hele zomer blijven klinken.
0: Wham, met Wake Me Up Before You Go Go. En zo meteen Zucchero met Il Volo uit 1996.
2: Het weer met Erwin.
1: Goedemorgen, Erwin. Hoe was jouw vakantie?
3: Hey, goedemorgen, Veronique en Sander. Amai. Aan de volle 100%. Wat een zomer hebben we ook achter de rug.
1: Echt, hè?
3: 3 officiële hittegolven. Ja, niet te doen. Amper regen gevallen. En zon à volonté. Dus ja, heerlijke vakantie achter de rug.
0: Ja, zo extreme weren hebben we wel gehad. Ben je dan als weerman, vind je dat interessant? Maak je je zorgen of geniet jij gewoon van het weer?
3: Ik vind dat interessant. Ik maak me zorgen en ik geniet van het weer.
1: Zeg maar, Erwin, jij werkt in het onderwijs. Je hebt nog heel even vakantie dan. Maar voor ons heb je jouw weerkaarten weer boven gehaald. Hè? Wat mogen we vandaag zoal verwachten?
3: Ja, het wordt de komende uren en dagen toch wat minder. Hè. Dat snikhete zomerweer behoort voorlopig tot het verleden.
1: Voorlopig.
3: Ja, voorlopig. Vandaag moeten we het stellen met een graad of 23, met zon, met wolken. Maar zo af en toe, en vooral vanmorgen is dat het geval, ontstaat er een bui zonder al te veel erg. En bovendien, laten we eerlijk zijn, iedere druppel die uit de lucht valt, zeker in de Hoge Venen, is vandaag goud waard.
1: Ja, die is meer dan welkom, denk ik. En de komende dagen. Blijft het wat regenen?
3: Ja, morgen en woensdag toch eerder een licht wisselvallige variant van de zomer. Met afwisselend zon, met wolken, temperaturen 22 graden. Dat ene buitje, dat moeten we erbij nemen. Maar tussendoor is er wel ruimte voor de zon. En voor ja, nog wel wat buitenactiviteiten. En belangrijk, ook de nachten worden geleidelijk frisser.
1: Halleluja.
3: Zo kunnen we opnieuw... Goed, hè? Goed, hè? Ja, ja, ja. We kunnen opnieuw voor de volle 100% inslapen.
1: Oh, I love it. Dat vind ik al een topper. Ik dacht dat aan mij menopauze lag. Ik vind het geweldig.
2: De warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
4: Sta op met Veronique de Kok. Goeiemorgen.

0: Frederik is echt zo blij om Il Volo van Zucchero nog eens te horen. Dat was mijn openingsdans op een trouw in 1996. Heel erg mooie herinneringen, zegt ze.
1: Ja, dat snap ik. Heel mooi nummer ook. Ondertussen is het 7:55 tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Er is Vroukje Kaljon.
2: Goedemorgen. Positieve signalen in de Hoge Venen. Op sommige plaatsen is het zo net beginnen regenen. Dat gaat de zware bosbrand niet doven, maar het is wel welkom voor de hulpdiensten. De lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer om de vlammen te bestrijden. De brand is nog niet onder controle, maar het vuur breidt ook niet verder uit richting de Duitse grens. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Je kan haar vooral kennen als Claire Bennett in de populaire serie Heroes. Ze speelde ook in verschillende Scream-films. Panettiere sprak eerder openhartig over haar drugs- en alcoholverslaving en haar herstel. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Panettiere was nog maar 36. En als je graag alleen zelf sushi maakt, moet je bij Albert Heijn zijn. Die verkoopt speciale zalm om sushi of sashimi mee te maken. Je hebt de gewone klassieke pakjes met zalmfilet en iets verderop ook de sushi zalm. De twee stukken zalm zien er eigenlijk hetzelfde uit, maar de sushi zalm is 21% duurder. Je zou denken het is een marketingtruc, maar dat is het niet. Want voor de sushi zalm gelden strengere voedselregels. De vis wordt diep ingevroren om rauw te kunnen eten en gewone verse vis ligt bijna meteen in de winkel. En moet je pakken of verhitten. Wie denkt slim te zijn door ze thuis in de diepvries te steken, komt wel bedrogen uit. Want een gewone diepvriezer haalt vaak niet de juiste temperatuur.
0: Ja. Wel interessant om te weten. Hè. Maak jij thuis sushi, Veronique?
1: Nee, absoluut niet. Ik vind het lekkerder om te gaan eten. Of uit te halen en zo, of te laten leveren. Lekker.
0: Maar zou je het nooit proberen zelf sushi maken?
1: Nee, jij weer wel, zeker.
0: Ja, natuurlijk, ik heb het al gedaan.
1: Oh, dat is toch veel te veel werk.
0: Zeer moeilijk ook trouwens,
1: ja,
0: die
1: voilà,
0: techniek.
1: Dus nee.
0: Vrouw, hoe zit dat bij jou? Bij sushi? Ben jij zelf een sushimaker?
2: Nee, ik vind het eigenlijk ook helemaal niet zo lekker.
1: Wat?
2: Ja. Maar ik vind het lekker voor zo'n 5 stuks. En dat is het dan ook. Ik zie het niet als een hoofdgerecht.
1: Dat is een hapje dan, 5 stuks?
2: Ja, het is een hapje.
1: Oh, ik krijg er niet genoeg van. Wat?
2: Ja, maar dat is zo eentonig.
0: Ik zou dat elke nacht kunnen eten,
1: ja,
0: sushi.
1: Ook. Nee, dat moet mij letterlijk s'nachts voor wakker maken, sushi.
2: Oh nee, absoluut niet. Nee.
0: Maar bon, we zullen samen sushi gaan eten. Veronique, kunt jij al de sushis van Vrouwtje opeten?
1: Dat is helemaal zeker.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: David Bowie met Let's Dance, eentje uit 1983. En wat wordt je al gezegd? 7:15, dat moet je goed in je agenda zetten, want dat wordt een heel leuk moment vanaf nu.
1: De quiz van je leven.
2: Ja, want vanaf vandaag spelen we een nieuw spel. Je kan er Disney-tickets mee winnen. Disneyland Parijs. Zalige plek toch, hè, met gezin naartoe te gaan.
0: Jij houdt van Disneyland Parijs, ik kan het wel zeggen, toch?
2: Ik probeer elk jaar zeker minstens één keer te gaan. Ik vind dat gewoon geweldig, al die attracties. Ik zit daar echt mee in als een klein kind. En ik loop, geloof het of niet, met die Disney-oren de hele dag op mijn kop.
0: Dat ziet iedereen al voor zich. Straks kan je ook gaan genieten als je meespeelt met de quiz van je leven. Wat gaat er zo meteen gebeuren? Je gaat 3 vragen krijgen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 van toen je 20 was. Echt wel de quiz van jouw leven.
2: Ja, dus wil je meespelen en die tickets in de wacht slepen? Stuur dan nu gewoon jouw geboortejaar in onze Nostalgie-app.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Hey Vero, Erik van Looy hier. Die radioshow is goed, hè? Zeg, waarom nodig je mij niet uit? Ik zing er allemaal van die tweederangsfiguren als Gert Verhulst en James Cook. Dat meisje, alstublieft, zeg.

0: Goedemorgen, het is 7:15 en dat is een heel belangrijk moment vanaf nu. Zorg ervoor dat je er elke ochtend bij bent, dat de radio een beetje luider staat. Want je maakt elke ochtend om 7:15 dus kans op Disneyland tickets. En dat met ons nieuwe spel.
1: De quiz van je leven.
0: Elke ochtend speel je de quiz van je leven met vragen die afhangen van je geboortejaar. De quiz van jouw eigenste leven dus. En de eerste die meespeelt vandaag, dat is Florence uit Lommel. Goedemorgen, Florence.
2: Hallo, goedemorgen, Veronique.
0: Hey, zeg, hoe ziet jouw 7:15 er normaal uit?
2: Normaal is het dan even hectisch om de kinderen te laten ontbijten en die op tijd naar school te brengen.
0: Ja, heel herkenbaar, denk ik. Maar het is nog vakantie, dus hoe is het dan vandaag?
2: Ja, vandaag zijn we aan de zee, dus we zijn op vakantie aan zee. Ja.
0: Fantastisch. Sander, vertel eens even aan Florence wat we precies gaan doen.
3: Het is heel simpel, Florence. Jij krijgt 3 vragen van ons. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord, Florence, score je tickets voor Disneyland Parijs. Heb je er 1 juist, dan ben je 1 ticket. 2 juiste antwoorden, dat betekenen 2 tickets. En 3 juiste antwoorden leveren jou maar liefst 4 tickets op. Is dat duidelijk, Florence?
2: Heel duidelijk.
3: Heel duidelijk zelfs.
0: Okay, Florence, je bent geboren in het jaar 1988. Dus daaruit komt ook jouw eerste vraag. Oké, vraag 1. Op 14 augustus 88 namen we afscheid van een zekere Enzo. Geen onbekende pastavreter, maar wel de bekendste autobouwer van Italië. Zijn achternaam leeft tot vandaag voort in de Formule 1 of in de garage van menig grootverdiener. Welke man maakte van het paardje een ultiem kenmerk voor zijn snelle automerk? Wie was dat?
2: Enzo Ferrari.
3: Dat is alvast juist. Right. 1 ticket is al binnen. Dan gaan we naar vraag 2.
0: Op 26 januari 1998 zei Bill Clinton dit zinnetje live op de Amerikaanse televisie.
4: I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman.
0: Ja, hij ontkende dus seks te hebben gehad met een stagiaire, wat later dus duidelijk niet waar bleek te zijn. De hele wereld smulde uiteraard van dit verhaal, waar ook een sigaar een toch wel heel speciale rol speelde. Hoe heette die stagiaire waar het rond draaide nu weer?
2: Lewinsky.
3: Monica Lewinsky, dat is juist. 2 tickets zijn al binnen, Florence.
0: En dan de laatste vraag. Voor 4 tickets, Florence.
3: Oh man, het is...
0: Het is een muziekvraagje uit 2008. Wie scoorde hier een wereldhit met een cover van 50 Cent? Een kleine tip, Florence. Het is een bel.

0: Oké, Florence, wie denk je?
1: Ja, Milo.
2: Je zegt ja, Milo. Is dat omdat je 100% zeker bent? Of?
1: Ja, ik ben toch redelijk zeker, ja.
2: Ja, dat is gewoon helemaal juist.
0: Proficiat, Florence. Je hebt 4 tickets gewonnen.
1: Oh, super.
0: Ja, ja, jij gaat naar Parijs, naar Disneyland. Ja, maar ik hoorde het aan die glimlach al. Je was zeker van je antwoord, hè. Sebi, ga je meenemen aan Disneyland?
1: Mijn man en mijn 2 dochters.
0: Ja, ja, 4 tickets, dat is dan perfect. Hoe oud zijn je kinderen?
1: 9 en 11.
0: Oh, fantastisch. Die gaan daar zo van smullen.
2: De eerste winnaar van de quiz van je leven, Florence. Wat een manier om jouw maandag 17 augustus te beginnen.
1: Dat is echt geweldig. Dank je wel.
0: En wel veel plezier. Geniet ervan, hè.
3: Speel morgen mee met de quiz van je leven.

0: wiskundelesje van Connell 7475 uit 1995. Veronique de Kok, ik ben wel eerlijk gezegd een beetje teleurgesteld.
1: Allee, daar gaan we weer.
0: Dat je geen souvenirtje voor mij mee hebt van jouw mooie reizen deze zomer.
1: Wat had jij verwacht misschien? Wat moest ik meepakken?
0: Oh, dat weet ik niet. Ja. Ik heb voor jou wel een souvenir meegebracht.
1: Ja, dat vond ik wel de max.
0: Toch?
1: Ja. Dat was top.
0: Het komt weer al van één kant eigenlijk, kunnen we stellen.
1: Och hier.
0: Als jij wil weten wat ik voor Veronique de Kok heb meegebracht deze zomer, dan moet je blijven luisteren. Je hoort het na ABC en Rosala zo meteen.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u, ImoWeb!
5: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
1: Goedemorgen, het is 7:58. Hier is het nieuws met Frauke Kaljon. En Frauke, er zijn positieve signalen in de Hoge Venen.
8: Ja, het vuur breidt niet verder uit richting de Duitse grens en het regent er intussen. Dat gaat de zware bosbrand wel niet doven, maar het is wel welkom voor de hulpdiensten. De lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer om de vlammen te bestrijden. De brand is nog niet onder controle en vanmiddag wordt opnieuw een sterke wind verwacht en die kan het vuur wel weer aanwakkeren of doen heropflakkeren. In totaal is al minstens 3000 hectare natuur verwoest. Het parket onderzoekt intussen de oorzaak van de brand. In Plombières in de provincie Luik zijn 5 jongeren gewond geraakt toen ze met hun auto in een ravijn stortten. Dat meldt het parket. Het gaat om de bestuurder van 18 en 4 minderjarigen. 2 van hen liggen in levensgevaar in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Er was geen ander voertuig betrokken en de bestuurder had ook niet gedronken. Op het EK Atletiek in Birmingham keert ons land met 4 medailles terug naar huis. 1 zilveren en 3 bronzen. Het zijn wel 2 medailles minder dan op het vorige EK 2 jaar geleden. Op de slotavond kwamen onze estafettemannen nog 200ste tekort voor het brons op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden daar 4de. Bij de vrouwen werden onze Belgian Cheetahs 6de in de 4x400 meter finale. En in het voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. KV Mechelen stond tot een paar minuten voor het einde nog 1-3 achter. Maar dankzij 2 strafschoppen in het absolute slot pakte het nog zijn eerste punt. Standaard heeft nu 2 punten. En Charleroi won dan weer met 0-1 van promovendus Lommel. Charleroi heeft nu 6-6 en is leider in het klassement samen met Club Brugge, Antwerpen en AA Gent.
7: Nostalgie weer.
8: Het is eerst nog vrij bewolkt met regen of buien. Daarna meer opklaringen en droger met maximaal tot 26 graden. Morgen veel wolken en kans op regen bij zo'n 25 graden. Ook woensdag gaat het regenen. Het is ook iets frisser dan bij 21 graden. Donderdag nog wisselvallig met regen. Aan de kust zijn er meer opklaringen met maxima tot 23 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
7: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
9: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen, zoveel zin om weer wakker te worden met nog meer goede muziek, veel plezier en alles wat nodig is om je dag goed te beginnen. De deuren van onze club die staan wagenwijd open.

0: de chance dat we dat nog mogen. Hè? Everybody's free to feel good. Zometeen REO Speedwagon met Keep On Loving You.
1: Goedemorgen, het is bijna 8:09. De vakantie is voorbij, alleen voor ons dan toch. Misschien geniet jij nog wel een paar dagen rust of verlof in het buitenland voordat jij er ook weer invliegt. Of start je ook weer aan een nieuwe werkweek, net als wij. Wat je plannen vandaag ook zijn, maakt niet uit. Wij vergezellen je heel graag met goede muziek.
0: Ja, Christine die stuurt nog in de nostalgie. Fijn om jullie weer te horen tijdens de ochtend. Maar helaas komt het einde dan voor mij ook nabij. Eind augustus begint ze al met voorbereidingen op school. Maar morgen tot en met donderdag heeft ze nog een leuke citytrip in het verschiet met haar dochter. Dus dat is toch leuk.
1: Ja, toch.
0: Voor ons is het inderdaad terug werken geblazen. De wekker die ging weer af vanmorgen, maar ja, we zijn wel uitgerust. Alhoewel, ja, ik spreek voor mezelf. Hoe was jouw vakantie, Veronique? Hoe is het met de batterijtjes gesteld?
1: Die batterijen die zijn overloaded. Nee, echt waar. Ik heb zeer veel externe batterijen ook opgeladen voor dit seizoen te starten. Nee. Ik heb een hele tijd in Spanje gezeten.
0: Wacht. Ik heb heel veel externe batterijen opgeladen.
1: Ja, dat wil zeggen dat ik heel veel energie over heb.
0: Je hebt je allemaal opgeslagen voor als
1: opgeslagen
0: het wat moeilijker
1: voor als het nodig gaat.
0: Wat heb je allemaal gedaan deze zomer?
1: Ik ben eerst naar Spanje gegaan. Heb ik een tijdje bij mijn ouders gezeten, want het huis was verhuurd, dat we daar ook hebben. Het was heel tof, de vriendinnen waren daar ook. Heel veel strandjes gedaan, heel veel gegeten, heel veel gedronken. Dus misschien heb ik daar wel een probleem aan overgehouden, wie weet. Nee, maar echt heel fijn. Dan heb ik ook nog een riviercruise op de Seine gedaan in Frankrijk.
0: Je hebt veel foto's van gezien op Instagram.
1: Oh, dat was zo leuk. Van Parijs naar Le Havre, overal leuke tussenstopjes gemaakt. Tussen het culinaire en het drankprobleem is aanwezig.
0: Het is aanwezig na een zomer. Ja. Bij mij was het een tripje naar Portugal dat ik gedaan heb.
1: Ja.
0: Waar ik onder andere paard heb gereden op het strand.
1: Ik heb dat gezien.
0: Waarvan jij dacht dat ik het niet ging overleven.
1: En?
0: Ik heb het overleefd.
1: Ja, maar hoe?
0: Dat is goed. Ik ben naar Londen geweest en dan ben ik nog een snel tripje naar Frankrijk gedaan, naar de Champagne-streek.
1: Ja.
0: En daar gaat het eigenlijk over, want ik heb daar een souvenir voor jou meegebracht. Nu ja, een souvenir.
1: Een souvenir, wacht. Je hebt in ons groep
0: een half palet champagne heb ik bij.
1: Wilt er iemand champagne? Jij moet mij geen twee keer vragen natuurlijk.
0: Dus ik kreeg daar een berichtje voor jou. Ja, van jou, ja, breng maar een half palet mee, 24 flessen.
1: Ah ja, natuurlijk.
0: Serieuze souvenir wel, kan ik zeggen. En dan kom ik hier toe. Op de eerste dag sta ik met Veronique de Kok. Ik denk, ik zal een leuke souvenir uit Spanje krijgen. Zo'n chorizo of wat weet ik veel. Niks, kinkloppen.
1: Oh, sorry hè. Ja, wist ik veel. Maar jij doet... Ja, sorry. Daar heb ik dus niet aan gedacht.
0: Maar
1: hè?
0: Ben jij een souvenirmeid? Ben jij iemand die souvenirs meeneemt?
1: Goh, als ik zo... van Spanje nu niet meer, omdat we daar te veel naartoe gaan. Maar als ik met mijn jongste vooral citytrips doe, die neemt van elke plek waar we zijn magneten mee. Want we hebben zo een koelcel in de keuken, dat weet jij. Hè? Die hangt vol magneten. Ja, zo heel toeristisch, heel kitscherig vind ik dat. Maar ik vind dat wel leuk voor hem en van overal... Ja, kleeft er dan van alles op die ijskast toe.
0: En dan kan je daar voorbij lopen en denken, daar ben ik bij hem geweest en daar ben ik geweest.
1: Voilà.
0: Maar zijn veel mensen zelfs doen. Onze producer bijvoorbeeld, Jari, die neemt van overal een bladwijzer mee.
1: Ah, dat is ook wel tof, hè?
0: Elk land waar die komt. Ik denk dat er zo heel veel mensen zijn die wel van die leuke gewoontes hebben als
1: originele
0: ze iets
1: dingen zo,
0: bezoeken. Laat het eens even weten. Ja. Wat neem jij eigenlijk mee van op reis? Heb jij zo'n gewoonte? Neem jij van overal een fles shampoo mee? Of steel jij de handdoeken uit het hotel mee? Of de badjassen? Of ben je zoals Veronique en neem je een magneet bij?
1: Ja, ik zal sowieso morgen al een paar saucissen meepakken. Is dat ook goed?
0: Dat is goed. En laat jij ondertussen weten wat jij allemaal meegraait van op reis in de nostalgie-app.

0: Ja, je bent duidelijk niet de enige, Veronique, die van overal iets meebrengt.
1: Er komt heel veel binnen, zeg. Bart uit Hammel die zegt, mijn dochter neemt altijd een magneet ook mee en zo'n schutbol. Een schutbol als zo'n sneeuwbol. Ja, dat je zo kunt schudden, dat er zo... Ja, weet ik veel wat van, ja, dat, van de stad of het land instaat. Dat is wel tof, hè?
0: Christine stuurt ook nog dat ze vieze ziektes mee, maar dan denk dat op te lachen. Ik denk dat op te lachen is.
1: Lezig. Ludwig uit Sint-Lambertskerk die stuurt ook, goedemorgen, ik neem mee als souvenirtje een vingerhoedje.
0: Oh ja,
1: een
0: vingerhoedje. Dat is
1: toch wel?
0: Dat is voor mij pure nostalgie, vingerhoedjes.
1: Dat is zo van oma destijds, hè?
0: Maar dat is toch pure, dat is decoratie, vingerhoedje, of waar gebruik je dat voor?
1: Meende jij dat nu?
0: Maar
1: vroeger, waarvoor gebruikten ze dat vroeger?
0: Dat weet ik. Een poppenkast met een spinnen.
1: Sander, serieus.
0: Waar gebruik je een vingerhoedje voor?
1: Ja, jij naait dus nooit uw knop, blijkbaar, aan uw broek of aan uw hemd of zo.
0: Nee, dat soort naaien doe ik niet. Nee.
1: Oh, Sander.
0: Waar gebruik je dat voor?
1: En wel, je steekt dat op uw vinger. Een vingerhoed heet dat. Je zet dat op je wijsvinger. En als je met je andere vinger de naald dan door je stof steekt, dan steek je niet in je vinger.
0: Amai, maar wow. Dat is echt een eye-opener voor mij.
1: Oh my goodness,
0: ja,
1: echt waar.
0: Ik dacht oprecht dat zo was voor in de kast te zetten en dan te kijken.
1: Ja, doet dat, ja.
0: Amai, wat zou ik zonder jou zijn, Veronique? Ik zou niks weten eigenlijk.
1: Generatiekloof.
0: Chance dat we terug aan het seizoen beginnen. Dan leer ik nog eens iets bij.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Ja, nog 1 meter. Oh.
7: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
8: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
9: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
10: Ja, maar kom niet, hè.
9: Oh, jij komt niet.
10: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Jelle Kramas hier. Als ik mijn ochtend goedgezind en muzikaal wil beginnen, dan zet ik hem op Nostalgie met Veronique.

0: When will I be famous? Ik zit nog altijd op wachten, joh.
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: Goedemorgen, het is 8:45. En we hadden het, Sander, over souvenirs vandaag. Wat neem je altijd mee van op reis? We hebben daar heel veel berichten over gehad. Hè?
2: Jij neemt blijkbaar altijd magneten mee?
0: Ja, met mijn zoon, als we citytrips doen, dan vind ik dat wel leuk. En dat hangt dan op de deur van zo'n een cool cel. Ik vind dat wel tof.
2: Mensen die ook vingerhoedjes meenemen.
0: Waarvan jij het bestaan niet van wist.
2: Ja, ik wist waarvoor dat waarvoor het diende, ja. Maar Ludwig uit Calpe in Spanje, die zegt wel dat hij 150 vingerhoedjes als decoratie heeft.
0: Hey, maar dat is wel cool. Dat zijn ze van die bewerkte dan waarschijnlijk.
2: Dat denk ik ook.
0: Dat is tof. Nicole uit Merelbeek, die heeft ook een bericht gestuurd. Die zegt, goedemorgen, wat neem jij altijd mee?
2: Nee, die zegt niet goedemorgen. Wij zeggen, Veronique is nog niet goed wakker. Nicole, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, ik denk dat ons Veronique nog ergens met haar hoofd bij de magneten zit.
0: Ja, met die vingerhoedjes.
2: Lieve Nicole, wat neem jij altijd mee van op reis?
3: Ik neem ook altijd de magneetjes mee.
0: Ah, tof.
3: Maar ook altijd iets van voeding van daar in de streek. Die natuurlijk mee kan in de reiskoffer. Zoals droge koekjes of pasta's, olijfolie. Nu deze vakantie van Bulgarije heb ik heel veel soorten thee meegebracht.
0: Oh, leuk.
3: Omdat ze hebben daar heel veel fruit mee.
2: Lekker.
3: En ik drink dat wel graag. En veel kopen dat wij hier bij ons niet vinden.
2: Dat snap ik helemaal. Zeg Nicole, als je dan zoiets meeneemt van op reis, is dat dan iets dat je dan ook effectief opeet? Of ben je zoals ik en ligt dat dan in de kast te vergaan en vergeet je daar het bestaan van?
3: Nee, dat wordt wel opgebruikt.
0: Ja, normale mensen dan, eten dat dan wel eens, Sander.
2: Ja, ik heb dat ooit eens voor gehad. Mijn vriendin had uit Spanje zo'n chorizo, zo'n vacuümverpakte meegenomen. We hebben die 3 keer mee verhuisd. En die heeft 3 jaar lang in de koelkast gelegen.
0: 3 jaar? Ja. Op den duur was dat ook een magneet waarschijnlijk. Kleeft je ook aan de deur.
2: Ja.
0: Maar allee.
2: Nicole, je gaat me tips moeten geven zodat ik dat niet kan vergeten. Want ik vergeet altijd het bestaan van die dingen.
3: Maar. Ik gebruik dat wel, maar als het zo'n speciale verpakking is, zou ik dat wel die verpakking.
2: Ah ja, oké, dat snap ik wel.
0: Ja, dat snap ik. Oké, en wel, ik wens jou nog heel veel reisplezier en nog veel lekkere dingen daar mee pakken.
2: Ja, en laat al die fruit eens maken.
1: Sta op.

0: Zometeen nog Michael Jackson met Wanna Be Starting Something.
1: Maar ondertussen is het 9:30. Dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hier is Vrouwtje Kaljon.
2: De zware bosbrand in de Hoge Venen is nog niet onder controle, maar er is wel goed nieuws. Het vuur breidt niet verder uit richting de Duitse grens en het regent er intussen. Dat gaat de zware bosbrand wel niet doven, maar het is wel welkom voor de hulpdiensten. De lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid helpen de brandweer om de vlammen te bestrijden. In totaal is al minstens 3000 hectare natuur verwoest. In Deurne in Antwerpen hebben zo'n 100 buurtbewoners gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. Zo'n 11 bomen worden gekapt om een nieuwe keerlus van de tram aan te leggen. Vorig jaar sneuvelden al tientallen bomen. Ook toen was er veel protest. Er loopt nog steeds een rechtszaak, maar toch starten de vandaag te werken.

0: Leuk nieuws voor de fans van The Simpsons, want na 20 jaar keren Homer, Marge, Bart, Lisa en Maggie terug naar de cinema. Dat was al geweten, maar Disney heeft nu de titel bekendgemaakt van de lang verwachte tweede film. En die is opvallend heel simpel, gewoon The New Simpsons Movie. Okay. Over het verhaal is voorlopig nog niet bekendgemaakt. De nieuwe film verschijnt op 3 september volgend jaar. En die timing is wel opvallend. Want aan het einde van de eerste film in 2007 fluisterde baby Maggie tijdens de aftiteling al het woord sequel. En in de serie zelf grapte Bart dat hij niet 20 jaar ging wachten om een nieuwe film te maken. Maar uiteindelijk komt het vervolg dus wel exact 20 jaar later.
1: Okay.
2: Kijk je nu enorm naar uit. Hè?
1: Echt? Ja. En wel, ik vermoedde al zoiets dat jij daar zeker naar keek.
2: Heb je ooit 1 aflevering van The Simpsons gezien?
1: Niet spontaan.
2: Maar wel.
1: Ik moest meekijken met mijn oudste zoon.
2: Oké. En maar vond je het aangenaam?
1: Niet echt mijn ding.
2: Kreeg jij daar zo de haren van?
1: Ja, zoiets. Ja, alles kwam recht.
2: Allee, maar we zullen dan binnenkort snel de cinema gaan. Hè?
1: Ja. Ga jij maar naar die film kijken dan.
2: Ga je terrasje doen ondertussen.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Vandaag schakelen we stilaan over op normaal Belgisch zomerweer. Dus straks geen 30 graden meer op de teller. Maar vanmiddag een hele normale 23 graden. En bovendien arriveren er meer wolken waaruit een bui ontstaat. Ik verwacht wel geen grote neerslaghoeveelheden. Morgen en woensdag afwisselend zon en wolken met opnieuw enkele buien bij een graad of 23. En ook in de tweede helft van de week duurt dit licht wisselvallige weer verder.
5: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.

0: Goedemorgen. 8 uur 37 ondertussen. Op de maandag waarop we al een souvenirdiscussie hebben gehad ondertussen. Maar weet je wat nog het mooiste souvenir zou zijn van de vakantie?
1: Dat weet ik niet, nee.
0: De Verofoon.
1: Oh,
0: ja, want die
1: prachtig.
0: Is terug op pad nu, hè, in BV-land. En GSM, die wordt doorgegeven van bekende Vlaming naar bekende Vlaming. En elke ochtend, om 9:15 is het dan, mag ik bellen. En dat is altijd heel spannend om te zien wie dat er gaat opnemen.
1: Ja, voor de vakantie hadden we als laatste James Cook aan de lijn.
0: Ja.
1: Jij ging James deze zomer eens zien.
0: Ja.
1: Op opnames waartoe, waar we zogezegd niks van mochten weten. Maar
0: ja, maar James heeft het zelf verklapt, hè. Ja, ik heb James al een paar keer gezien nu, ja, voor de opnames van zeg eens...
1: Dus...
0: Ja.
1: Hij moet je doorgegeven hebben.
0: Er zijn heel veel BV's al gepasseerd daar aan die desk. Dus
1: oh.
0: Het kan weer alle richtingen uit natuurlijk. Hè. Hij ging hem doorgeven zijn, maar niemand bekend. Ik weet niet aan wie.
1: Ja, rond 9:15 gaan we bellen. Hè.
0: Voilà.
1: Dan gaan we zien waar
0: die...
1: Ja, na U2 en na Axel Red.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
8: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Nieuw bij National Geographic.
10: It's been 25 years.
9: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
10: Without those of them, I would have never made it out.
9: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
10: I've always wanted to say thank you.
11: Thank you for saving my life.
9: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
12: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
13: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
14: Goedemorgen. Victor Verhulst hier. Vroeger stond ik op zondag graag op met Samson.
15: Mossig, hé.
14: Maar nu sta ik elke dag graag op met Veronique de Kok.
15: Dat is hier wel gezellig.

0: toch heel veel vragen binnengekomen nog, hè, vanochtend. Waar is de verofomale vakantie terechtgekomen? En is die batterij nog wel opgeladen? Ja, waar iedereen aan denkt, dat is wel leuk. Hè? Want elke ochtend gaat er vanaf vandaag ook weer gebeld worden naar de verofoon.
1: De verofoon.
0: Ja, je weet het ongetwijfeld nog wel. Hè? De gsm die rondgaat van BV naar BV. En waarbij wij dus niet weten wie er gaat opnemen. Zullen we eens over... checken of dat hij wel gaat nog? Of dat die batterij nog gaat?
2: Ja, ik denk, zullen we eens oren of hij overgaat, wat je eigenlijk zegt.
0: Ja.
2: We zullen eens kijken waar die terecht is gekomen.
0: Ah, ik ben benieuwd. Misschien zijn die BV's ook nog op verlof.
2: En gaat al over.
0: Gaat, ja, het belt al. Dat is al goed teken. Oei, oei.
3: Hallo, met Maxime.
0: Is dat een Stojanetje aan de lijn?
3: Ah ja, dan
0: Maximeke, het leeuwtje uit mijn seizoen van de Masked Singer. Dat is echt lang geleden. Hoe tof is dat om je aan de lijn te hebben? Hoe is het met u?
3: Goedendag, Mimi. Mimi, was het
0: dan? Ja, zeg, weet het al niet meer. Maar ho, zeg. Oh, maar ik ben blij dat ik u nog eens aan de lijn heb. Hoe tof is dat? Ja, ik volg u natuurlijk van op afstand. Ik ben eigenlijk wel aan het verschieten dat jij wakker bent op dit vroege uur. Want voor u is toch wel een stevige zomer, denk ik, hè, niet?
3: Ja, dat klopt. Ik ben wakker, want ik vertrek nu. Ik ben aan het rijden naar het circus. Ik speel een rolletje in het circus Camille.
0: Ja.
3: En wij treden altijd op om 10:30 en om 2:45.
0: Amai, 2 shows per dag. Amai, zie, dat is ook wel.
3: Dus daarom ben ik zo vroeg wakker. Maar ja, vroeg. 9:00 is niet meer vroeg. Hè. Hoe laat word jij wakker?
0: Ja, ietsje vroeger. 5 uur.
3: Zeg, oh, 5 uur, horror.
2: Horror. Dat valt mee, Maxime, dat valt mee.
0: Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Dat is een gewoonte,
3: ja,
0: natuurlijk.
3: Ja, Sander, dat valt mee, dat valt mee.
0: Zeg, maar je speelt mee in Circus Camille. Welke rol heb je daar?
3: Jawel, ik ben gedegradeerd tot stagiair van
0: Oei.
3: Het circus.
0: Oei.
3: En ik denk dat ik eigenlijk kom als goochelaar, maar het blijkt dat ik de afwasser moet zijn.
0: Oei. Ja, dat is niet,
3: en,
0: dat is niet leuk.
3: Ruud Beekmans en Manu van Akker die spelen de directeurs van het circus.
0: Ja.
3: En die huren mij in om het circus te saboteren.
0: Oei.
3: Maar ho, ho, ho, ho, ho. Ik ken Camille van een verdere verleden. Knipoog, knipoog.
0: Ja, ja, uiteraard.
3: En in plaats van te saboteren loopt dat keigoed en komen wij keigoed overeen.
0: Oh, hoe tof is dat, zeg.
3: Het ontplooit zich allemaal. Ja, het is heel leuk, het is heel leuk.
0: Ja. Zeg, maar naast het circus heb je ook natuurlijk al je eigen zomerconcerten. Hoe combineerde je dat eigenlijk? Is dat te doen?
3: Ja, dat is te doen. Ik moet zeggen, het is wel een drukke zomer geweest. Want ik combineer het. In de weekends treed ik vaak zelf op. Dus dat is vaak dan meteen doorrijden. Maar ik, voor een of andere reden zijn heel veel dit jaar. Dus valt het nog al bij al mee.
0: Oké.
3: Sorry voor de Limburgers deze zomer, maar ik hoop dat ik volgend jaar meer optredens in Limburg heb, want ik kom er ook heel graag.
0: Ja, staat er binnenkort dan ook nog vakantie bij jou op de planning? Of is dat pas voor na de echte zomer?
3: Nee, dat is pas na de echte zomer in oktober. Ben ik nog op zoek naar een vakantie. Als de luisteraars of iemand nog wat tips heeft, dan mag ik...
2: Madeira.
3: Ik heb een hele grote reis
2: gemaakt. Madeira is echt de moeite, heb ik gehoord. Of zo Sardinië, is ook altijd goed
0: Sardinië
2: weer.
0: Sardinië is heel mooi. Ho, weet je, we gaan dat naar de luisteraars gooien. Oh, jij wilt een grote reis maken, wauw.
3: Ik ben geweest, dus ik wil nog zoiets spectaculair.
2: Oké. We gaan eens nadenken, we gaan u een berichtje sturen.
0: Ja, ik zal u sms'en als ik nog iets
2: weet. Ik had nog één belangrijkste laatste vraag, Maxime. Jij voetbalt natuurlijk ook terug, een tijdje geleden in de pers. Zijn de voorbereidingen op het nieuwe seizoen al begonnen? Of heb je het even te druk om te gaan trainen op dit moment?
3: Ja, die zijn begonnen, maar ik ben niet aanwezig. Ik zou eigenlijk aanwezig moeten zijn.
2: Oei, jij valt af.
0: Ja, Maxime valt af en toe weg hier.
2: Want dat is
3: vanaf
2: niet
3: dat... Hebben jullie mij gehoord?
0: Ja.
3: Hebben jullie mij niet gehoord?
0: Half en half zo. Ik probeer de zinnen zo zelf aan te vullen in mijn hoofd.
3: Ik zei dat ik probeer, maar dat het niet lukt met het werk.
0: Ja, dat dacht ik al. Ik had al zo vermoeden.
2: Maar het komt helemaal goed. Je gaat weer veel goals scoren dit komende seizoen, Maxime. En dan nog eens fantastische optredens doen. Dus het wordt een topjaar. Ben er zeker van.
0: Oké.
3: Okay. Voilà.
0: Zeg, dikke kus, Leeuwtje daar. En doe dat goed, ze biedt in het circus, hè.
3: Oh, dank je, Veronique. Sander, bedankt voor het bellen.
0: Bye-bye. Everybody get up.

0: Everybody get up.
1: Goedemorgen.
2: Dag Alexandra, goedemorgen.
0: Dag Veronique, dat is lang geleden, hè?
2: Even geleden, hè?
0: We hebben elkaar zo gezien, via foto's waarschijnlijk, hè?
2: Ik vond jouw vakantiefoto's geweldig.
0: Het was ook een fantastische vakantie. Ik heb echt al zo'n... De zomer is eigenlijk nog niet voorbij, hè?
2: Ja, maar als je begint te werken, lijkt dat zo afgesloten, hè?
0: Ja, maar ik heb een fantastische vakantie al gehad, zomer. En jij?
2: Ook. Ja. Ook. Ja, maar het is zo achter de rug, hè? Dat is altijd zo jammer,
0: en het
2: vind
0: vliegt altijd zo voorbij.
2: Oh, in het begin denk je, oh, ik heb 6 weken, wauw. Ja. En zo die vijfde week is het zo van, oei, het is al bijna over.
0: Ja, inderdaad. Maar we vliegen er allemaal weer volle bak in. En jij hebt het vanmorgen ook al gedaan met de tickets voor Disneyland.
2: Ja, en ook morgen gaan we dat weer doen. Hè. 7:45, dat is ons vaste uur. Dus zeer zeker dan al bezig zijn om 4 tickets misschien wel in de wacht te slepen.
0: Het was in ieder geval al heel tof vanmorgen. Ik heb
2: het
0: gehoord.
2: Het was leuk, hè.
0: Op naar dinsdag, maar eerst nog nu.
3: Zometeen bij Nostalgie.
0: In Egypte zijn we niet geraakt... Dat is ook veel te heet nu. Ah, maar jij hebt dat gedaan, hè?
2: Ja, de mummie, hè?
0: Ja, de mummie in The Masked Singer.
2: Maar ik kom dan wel weer terug.
0: Ja, voilà. Walk like an Egyptian.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
8: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 8:58, het nieuws met Frauke Kallion. En Frauke, blijkbaar werden er een record aantal horecazaken gesloten in ons land.
9: Ja?
10: Aha, hier ben ik. Ja. Inderdaad, meer dan 500 voedingszaken moesten vorig jaar sluiten omdat ze een gevaar vormden voor de volksgezondheid. Het waren er nog nooit zoveel, blijkt uit het jaarverslag van Agentschap voor Voedselveiligheid, FAVV. Die voerde meer dan 182.000 inspecties uit. Maar het blijft wel een uitzonderlijke maatregel, zegt Helene Bonte van FAVV.
11: We gaan natuurlijk nooit zomaar een zaak gaan sluiten, maar het is natuurlijk wel onze taak om streng toe te zien op de bescherming van de consument. Meestal gaat het ook om een opeenstapeling van zware inbreuken. Het gaat dan om ernstige hygiëneproblemen bijvoorbeeld, maar ook de aanwezigheid van ongedierte, ernstige problemen met de temperaturen of ja, gewoon situaties waar voeding onveilig wordt behandeld.
10: Vooral pita-zaken zijn helemaal niet in orde met de voedselveiligheid. Het gaat om 3 op de 4. Ook meer dan de helft van de gecontroleerde bakkerijen en slagerijen waren niet helemaal veilig en kregen een waarschuwing. Het Duitse leger stuurt 2 blushelikopters om de zware bosbrand in de Hoge Venen te helpen bestrijden. De toestellen worden vandaag al ingezet en kunnen bij elke vlucht tot 2000 liter bluswater lossen. Dat is welkom voor onze hulpdiensten, want de bosbrand is nog altijd niet onder controle. Het vuur breidt ook niet verder uit richting Duitsland en het heeft ook wel wat geregend, maar dat is niet genoeg. Het gaat opnieuw feller waaien en die kan het vuur weer aanwakkeren. In totaal is al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. In Deurne in Antwerpen hebben zo'n 100 buurtbewoners gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen een geplande bomenkap. Zo'n 11 bomen worden gekapt om een nieuwe keerlus van de tram aan te leggen. Vorig jaar sneuvelden al tientallen bomen. Ook toen was er veel protest. En er loopt nog steeds een rechtszaak. Maar toch starten er vandaag de werken. En dat is onbegrijpelijk, zeggen de buurtbewoners. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Je kan haar vooral kennen als Claire Bennett in de populaire serie Heroes. Ze speelde ook in verschillende Scream-films. Panettiere sprak eerder openhartig over haar drugs- en alcoholverslaving en haar herstel. Over de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Panettiere was nog maar 36.
3: Nostalgie weer.
10: Het is eerst nog vrij bewolkt met regen of buien. Daarna meer opklaringen en droger met maxima tot 26 graden. Morgen veel wolken en kans op regen tot 25 graden. Ook woensdag gaat het regenen. Het is ook iets frisser dan bij 21 graden. Donderdag nog wisselvallig met regen en opklaringen en maxima tot 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Hits at work.
12: Alexandra Potvin.
0: Goedemorgen, inderdaad, weer helemaal klaar voor een nieuwe werkweek. Of misschien ook nog wel een beetje vakantie voor jou, maar veel zin in. Landenbeat komt eraan.
2: naar de Bengal.

zit even verstopt, maar niet op je radio. You Bring On The Sun van London Beats. Het is maandag 17 augustus. De hele nostalgiefamilie is weer compleet. Na deugddoende vakanties, batterijen opladen. Vliegen we er vandaag dus weer in. En het voelt toch wel echt als thuiskomen. Heel blij dat ik weer samen met jou een nieuwe week mag aftrappen. Met de grootste hits en 3 uur lang hits at work. Al is misschien nog geen work voor jou. En lig je nog ergens met je voeten in het zand. En geniet je nog van een beetje vakantie. De zomer is uiteindelijk nog niet voorbij. Maar waar je ook zit, ik hou je gezelschap met de beste muziek. We zijn dus weer vertrokken. De wijde wereld in. Het echte Xanadu bestond ooit in China, maar Olivia maakte daar in 1980 een plek van waar je in je fantasie naartoe kon.

0: Dit werd een grotere hit dan de film waarin het te horen was. Streets of Fire uit de 80s. Dan Hartman. Maandagvoormiddag, het is ja, nog een beetje donker buiten. We zijn dat niet meer gewend. Maar zo een beetje regenen, dat doet toch echt wel deugd voor de natuur. We hebben het allemaal zo nodig. Zometeen een zanger die tijdens zijn huidige tour door Amerika het voor het eerst iets anders doet. Tussen de concerten door trekt hij de natuur in, bezoekt hij zelfs nationale parken en gaat hij wandelen. Goed bezig. Je hoort hem na Eternal en B.B. Winans.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Sheeran beklimt nu waarschijnlijk af en toe ook wel eens een heuveltje. Want als hij toert, gaat hij ook eens wat dingen bezoeken in het land waar hij is. En hij heeft groot gelijk natuurlijk. Sarah Berlijn stuurt in de app: ik ben aan het strijken met nostalgie op de achtergrond. Het is er het weer voor nu, Sarah. En geniet maar van al die grote hits. Dit is een nummer over Tommy en Gina die moesten knokken om rond te komen. 40 jaar geleden nam Bon Jovi het op. Het is dus een jubileumjaar ondertussen voor toch wel een van hun grootste hits. It is Living on a Prayer.

0: Als het weer werken is, dan is het met de voetjes op de grond en niet high in the sky. Lighthouse Family. En zometeen Chaka Khan. Haar leven werd deze zomer een musical. In Londen speelt nu I'm Every Woman. Die wil ik wel zien, eerlijk gezegd. Met Alexandra Burke als Chaka Khan. Maar het is maar tot 27 september, dus ik zal me moeten haasten. Weekendje Londen longt dan. Over een paar minuten speel ik nog eens die grootheid.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: We are music. Hits at work.
8: Alexandra Potvin.

maar het doet deugd toch voor even. Matthew Wilder hoor je bij Nostalgie. En zometeen Beyoncé samen met Destiny's Child. Ik zag dit weekend nog een oud filmpje van een piepjonge Beyoncé die belt met Michael Jackson en helemaal starstruck is. En nu ze zelf Queen Bee. Na een andere queen met You Don't Fool Me.

samen de nieuwe werkweek in. Of gewoon een nieuwe week met misschien nog wel wat vrije dagen. Samen met nostalgie en de beste muziek. En de afgelopen 6 weken maakten we ook een reis rond de wereld. Samen met jou. Dat was zo tof. Veel bijgeleerd. Veel inspiratie opgedaan. Eén vraag is, wanneer ga ik al die reizen doen? En vooral ook prachtige foto's gekregen van jullie reizen. Onder meer ook van Thailand en Bangkok, waar ik ooit mijn eerste hondje van meebracht uit Thailand. Dat verhaal heb ik nog verteld trouwens. En dit gaat er ook over. Murray Head, One Night in Bangkok.

0: Ideaal voor eventjes samen met een koffietje om nog op gang te komen op deze maandag. Stijn Collier stuurt trouwens in de app. Moet je je inschrijven voor de wedstrijd om tickets voor Disneyland Parijs te winnen? Dat ga ik straks nog eens uitleggen, Stijn. Dus zeker blijven luisteren.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Doe het nog eens naar het nieuws.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Nog voor jij kan denken.
7: Pas op voor die een borduur.
6: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Ik kan dat nu niet doen.
6: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 9:50. Het nieuws met Frankie Callion. En ons land is blijkbaar niet goed voorbereid op grote natuurbranden.
11: Nee, absoluut niet. En daarom gaat defensieminister Franke een militair brandactieplan opstellen. Hij wil het plan eind september al voorleggen aan het parlement. En dat is nodig, want ons land heeft te weinig capaciteit om grote natuurbranden te bestrijden, zoals die in de Hoge Venen op dit moment. Honderden brandweerlieden en militairen proberen het vuur daar onder controle te krijgen. Maar ons land moet rekenen op blusvliegtuigen uit andere landen. Het vuur verwoestte intussen al meer dan 3000 hectare natuur. Koning Philippe zoekt straks ook het crisiscentrum om de hulpverleners aan te moedigen. Meer dan 500 voedingszaken moesten vorig jaar sluiten omdat ze een gevaar vormden voor de volksgezondheid. Het waren er nog nooit zoveel, blijkt uit het jaarverslag van Agentschap voor Voedselveiligheid, FAVV. Die voerde meer dan 182.000 inspecties uit. Blijft wel een uitzonderlijke maatregel, zegt Helene.
12: We gaan natuurlijk nooit zomaar een zaak gaan sluiten, maar het is natuurlijk wel onze taak om streng toe te zien op de bescherming van de consument. Meestal gaat het ook om een opeenstapeling van zware inbreuken. Het gaat dan om ernstige hygiëneproblemen bijvoorbeeld, maar ook de aanwezigheid van ongedierte, ernstige problemen met de temperaturen of ja, gewoon situaties waar voeding onveilig wordt behandeld.
11: Vooral pita-zaken zijn niet helemaal in orde met de voedselveiligheid. Het gaat om 3 op de 4 en ook meer dan de helft van de gecontroleerde bakkerijen en slagerijen waren niet helemaal veilig en kregen een waarschuwing. De Amerikaanse president Trump gaat de Amerikaanse militaire oefeningen met Zuid-Korea beperken. Zuid-Korea is een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten, maar volgens Trump zijn de oefeningen te duur geworden. En het is ook een ongepast en vijandig signaal tegenover Noord-Korea, klinkt het. Intussen reageert Zuid-Korea dat de oefeningen wel zoals gepland verlopen en verzekert het dat ze nauw blijven samenwerken met de Verenigde Staten.
1: Nostalgie weet.
11: Eerst nog vrij bewolkt met regen of buien. Daarna meer opklaringen en droger met maxima tot 26 graden. Morgen veel wolken en kans op regen tot 25 graden. Ook woensdag gaat het nog regenen. Het is ook iets frisser dan bij 21 graden. En donderdag nog wisselvallig met regen en opklaringen. Maxima tot 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Hits at Work.
13: Alexandra Potvin.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Goeie voor 's ochtends voor de spiegel. I gotta have faith, hoofd omhoog en vooral elke dag vertrekken. Hè. Bruno Mars is nog steeds aan het toeren en tijdens een soundcheck doet hij één nummer blijkbaar soms 20 keer opnieuw. Het is dus een ongelooflijke perfectionist. Zijn tour is nog steeds bezig en brengt hem deze week naar New York. Vanaf vrijdag staat hij daar 4 keer in het MetLife Stadium. Benieuwd hoeveel keer hij daar dan zal nummers oefenen. Maar ja, kijk, het moet goed zijn. Zal hij zeker aan vastdenken. Hij komt er nu aan hier, met dit nummer. Dat hij zeker zal spelen tijdens zijn concerten. Just the way you are.

0: Ricky Martin met zijn grote doorbraak uit 1997. Ik kreeg een heel tof bericht in de Nostalgie-app van Leen van Giel. Ze hadden een ballonvaart gewonnen voor vier met het gezin. En hebben daar gisteren ongelooflijk van genoten. Een mooie herinnering stuurt ze, waar we nog lang over zullen napraten. Dankjewel trouwens ook voor de fantastische foto's die jullie hebben gestuurd in de app. Kijk, daar word ik nu gelukkig van. Als mensen daarvan genieten, heel graag gedaan. En blij dat jullie luisteren natuurlijk. Gloria Gaynor komt eraan. Is niet met I Will Survive wel een andere geweldigheid naar de Simple Minds.
1: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
2: Yes!
3: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
5: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
6: Leden bij Leeman.
7: Zeg Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
8: Ja, wacht dan even, Suzy.
7: Oeh, wacht even.
8: Nog een minuutje.
7: En wat is er dan?
8: Ah, wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
7: Moe, Harry toch.
9: Bij Leemans Kredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
10: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
11: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
12: Ja, maar kom niet, hè.
11: Oeh, hij komt niet.
12: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

Deze helpt wel om er terug in te vliegen, denk ik. Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. En onze redactie is weer helemaal vol hier. De werkvloer, de stof. Veronique en Sander zijn ook opnieuw opgeladen na een heerlijke vakantie. En dan begin je dus opnieuw rustig aan je dag met Veronique en Sander om misschien een uur later al te kunnen dromen van Disneyland Parijs. Want vanaf nu speelt Veronique elke ochtend om 7:45 de quiz van je leven. Dat zijn 3 vragen. Eentje uit je geboortejaar, eentje uit het jaar waarin je 10 werd en één uit het jaar waarin je 20 werd. En elke juiste vraag brengt je dus dichter bij die Disney-magie. Want 1 vraag juist is 1 ticket, 2 juist zijn 2 tickets. En heb je ze alle 3, dan vertrek je met 4 tickets naar Disneyland Parijs. Dus misschien morgen gewoon de dag beginnen met een koffietje en eindigt die dan met plannen voor een trip richting dat magische kasteel van Disney. Dus

als je kans wil maken, morgenochtend gewoon luisteren en om 7:15, als de oproep komt, je geboortejaar sturen. Daarmee ben je meteen ingeschreven om misschien mee te spelen en die tickets te scoren voor Disneyland Parijs. Blijft toch een prachtige prijs natuurlijk, hè? Om 7:15 dus bij Veronique en Sander. En dit is Robbie. Angels.

0: Een klein beetje wrijving kan geen kwaad. Maar Tim Finn vond het toch net iets te veel. Fraction, too much friction bij Nostalgie. En zometeen een hit van Madonna die weer goed bezig is, hè? En van die verrassingsconcerten geeft, onlangs nog in Amsterdam. Het is een hit die in 41 landen op nummer 1 stond. En dat had ze ook een klein beetje te danken aan ABBA.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Hits at Work.
1: Alexandra Potvin.

Gigantisch populair geweest in de 90s. Heel veel zomerhits gescoord ook. De Dinky Toys hoorde je bij Nostalgie. Op deze maandag, voormiddag, maandag 17 augustus. Iedereen weer vol een bak vertrokken hier op de radio. Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Maar het klinkt eigenlijk heel vrolijk.

Ik geloof het eigenlijk niet. Het klinkt alsof hij de beste dag van zijn leven heeft. Zo vrolijk. Love Really Hurts Without You van Billy Ocean. En iedereen is dus weer terug. Betekent dat straks na 12 uur Marcia Warraud die er ook weer is. Na een hele fijne vakantie. En Sean en Lenke smijten de deuren van hun muziekcafé. Sean's Muziekcafé weer open vanaf 3 uur. En daarna, tussen 6 en 7, is er nog iets tofs hier bij Nostalgie. Dan hoor je Tony Telboom met 80s en 90s Heroes. Dat zijn niet alleen de tofste nummers, de tofste hits, maar ook straffe verhalen daarbij. Daar gaat Tony dan naar op zoek. Zeker luisteren na 6 uur. Ik heb trouwens nu net nog voor 11 uur een 80s en een 90s hit. Net 90s toch. Maar dit zijn de New Kids on the Block. Hun eerste grote hit, The Night.

0: NaNoWriMo and Shy Boy.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Nog zo'n geweldige ethisch hit, maar het nieuws van Yazoo. En Sander heeft vanochtend alweer iets bijgeleerd dankzij Veronique.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Dat is voor mij pure nostalgie, vingerhoedjes.
2: Dat is van oma destijds. Hè?
3: Dat is decoratie, vingerhoed. Of waar gebruik je dat voor?
2: Meen jij dat nu?
3: Waar gebruik je een vingerhoedje voor?
2: En wel, je steekt dat op je vinger. En als je met je andere vinger de naald dan door je stof steekt, dan steek je niet in je vinger.
3: Amai, maar wow. Dat is echt een eye-opener voor mij.
2: Oh my goodness. Ja, echt waar.
3: Ik dacht oprecht dat dat zo was voor in de kast te zetten en dat te kijken.
2: Ah ja, doe dat, ja.
1: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Nieuw bij National Geographic.
4: It's been 25 years.
1: Overlevende van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
4: Without both of them, I would have never made it out.
1: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
4: I've always wanted to say thank you.
5: Thank you for saving my life.
1: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
6: Happy!
7: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u, ImoWeb!
1: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 11:02. Het nieuws met Frankje Gallion. Ja, de regen heeft blijkbaar niet geholpen voor de brand in de Hoge Venen.
8: Helaas, Alexandra. Ondanks die lichte regen heeft de brandweer het vuur nog niet onder controle. De bosbrand breidt nog steeds uit in het noordoostelijke richting. Daar is het terrein moeilijk bereikbaar. Op plaatsen waar de brandweer wel vlotte toegang heeft, is het vuur onder controle. Al blijven de hulpdiensten wel waakzaam, want door de wind zijn er de hele tijd opflakkeringen. Er komen vandaag wel blusvliegtuigen vanuit Duitsland en Noorwegen om de brand te helpen bestrijden. Koning Philippe zoekt straks ook het crisiscentrum om de hulpverleners aan te moedigen. De Franse premier Le Cornu houdt crisisoverleg nadat hackers de gegevens van meer dan 600.000 belastingbetalers stalen. Volgens de Franse overheid werd er in juni en juli ingebroken door hackers. Ze stalen onder meer informatie over het belastbare inkomen en ook de adressen van duizenden mensen en bedrijven. De Franse ministers zullen onder meer praten over maatregelen die de cyberveiligheid moeten verbeteren. En pech voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard. Hij komt dit wielerseizoen niet meer in actie. Dat meldt hij zelf op de website van zijn ploeg Visma Liesebike. Vingegaard brak vorige maand zijn sleutelbeen bij een val in de Ronde van Frankrijk. Hij heeft nog te veel last en kon niet meer verder trainen. Vingegaard rijdt dus niet meer mee in onder meer het wereldkampioenschap in Montreal en de Ronde van Lombardije. De focus ligt nu op volgend seizoen.
1: Nostalgie weer.
8: Stilaan overal droog. In de namiddag wordt het wisselend bewolkt met opklaringen en maxima tot 26 graden. Morgen veel wolken en regen of buien tot 25 graden. Ook woensdag blijft het regenen en iets frisser dan rond 21 graden. Donderdag wisselvallig met buien en opklaringen rond 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are...
9: Nostalgie.
1: Hits at Work.
9: Alexandra Potvin.

Backstreet Boys. Simply Red komt eraan, maar eerst nog Elton John. Die heeft zo'n 3 jaar geleden dan zijn grote afscheidstour afgesloten. Maar hij is duidelijk nog niet helemaal gestopt. Hij doet nog een inhaalmanoeuvre. Want 2 en 3 oktober speelt hij 2 Final Farewell concerten in Mexico stad. Dat waren concerten die eigenlijk destijds niet zijn kunnen doorgaan door corona. En dat is hij duidelijk niet vergeten. Goed daar voor de mensen in Mexico stad dat ze nog kunnen genieten van Elton John. En waarschijnlijk ook, nee zeker ook, van het volgende nummer. Na meer dan 55 jaar klinkt het nog altijd als de mooiste liefdesverklaring, vind ik toch. Dus als ik mag kiezen tussen een duur cadeau en dit, dan weet ik het wel. Zou je eigen liedje krijgen? Dat is toch fantastisch? Het is Your Song

0: Simply Red terwijl het opklaart boven Antwerpen. Vanochtend vroegen Veronique en Sander welke souvenirs je koopt op je vakantiebestemming. Wat Veronique meebrengt, dat hoor je naar Miley Cyrus en Whiteside Fred.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.

0: tijd natuurlijk. Dat kan je niet aan weerstaan. Maar ik heb ook wel iets zoals blijkbaar vele luisteraars, want er wordt veel gestuurd. Zo'n lekkere dingen vandaar, dat kan dan koekjes zijn. In mijn geval koekjes. Uit Italië heb ik dat ook weer gedaan, net zoals vorig jaar. En wat dat bij Veronique is, dat is het volgende.
1: Als ik met mijn jongste vooral citytrips doe, die neemt van elke plek waar we zijn magneten mee. Want we hebben zo'n koelcel in de keuken, dat weet jij. Hè? Die hangt vol magneten. Ja, zo heel toeristisch, heel kitscherig vind ik dat. Maar ik vind dat wel leuk voor hem. En van overal kleeft er dan van alles op die ijskastuur. Hè?
0: Ja, dat vind ik ook wel tof, van die magneetjes. Dat heb ik vroeger ook nog wel eens gedaan. Heb jij nog van die dingen die je meebrengt van vakantie? En die je dan kan bijhouden, hè? Laat het maar weten in de app. It is Tears for Fears and Shout.

0: Deze hit zat in de promo om haar comeback aan te kondigen. En het is nog minder dan een maand en dan gebeurt iets waar ja, fans jarenlang op hebben gewacht. 12 september maakt Céline Dion haar grote comeback op het podium in Parijs met maar liefst 16 concerten. En na alles wat ze de voorbije jaren heeft meegemaakt, wordt dat ongetwijfeld een hele emotionele avond, dat eerste concert. Misschien heb jij daar wel tickets voor en ben jij erbij? Dan mag je dat later altijd laten weten, hier bij Nostalgie. Kate Bush, die krijg je van mij en ook The Real Thing uit de 70s.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to see you
4: shine. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Hits at Work.
8: Alexandra Potvin.

0: Heb ik ook op vakantie geprobeerd. Het viel niet mee. Ik was uitgeput. Ja, daar moet je conditie voor hebben, hè. Kate Bush. Het ging daarnet nog even over dingen die je meebrengt van vakantie als souvenir, naar aanleiding van wat er vanochtend gebeurde bij Veronique en Sander, die dat vroegen aan de luisteraars. En Christel Rubens heeft nog gestuurd: vooral herinneringen breng ik mee. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, Christel, klopt. Maar Saar de Smet heeft ook nog iets tof. Ze zegt: mijn dochter die koopt overal waar we op vakantie, citytrip, weekend, uitstap gaan, munten. Ze heeft een houten schatkist waar ze die in bewaart. En dat kan je blijkbaar soms kopen op de toeristische dienst van de plaats waar je bent. Dat zijn dan vaak gouden munten. En die kan je dan draaien in een soort van persmachine. Dus je stopt daar 1 euro in en ook nog een stukje van 5 cent. En van die 5 cent wordt dan een koperen munt gedrukt van die regio. Dat is heel leuk. Dankjewel voor de tip, inderdaad. Nog nooit van gehoord. Weet je wat ik ook vind? Dat we misschien onze foto's eens terug moeten laten ontwikkelen na een reis. En een echt album maken. Ik weet het, dat klinkt ouderwets, maar ik vind dat zo tof. Je zit met duizenden foto's op je smartphone, waar je dan eigenlijk nog wel eens af en toe naar kijkt. Maar het wordt op de duur zo onoverzichtelijk. En een echte album die je kan vastpakken, waar je misschien ook nog dingen in kleeft die je daar gedaan hebt of zo. Dat vind ik super. En dat kan tegenwoordig ook allemaal simpel, hè? Online je foto's laten ontwikkelen. Ik heb een nummer van Snow uit 1993. Ken je dit nog?
1: Farmer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I keep on bum bam. Take the money, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: zag ze nog op dat nieuwe muziekfestival Muziek aan het Water in Antwerpen. Was het tof, ze?
1: Ja, was het leuk?
0: Ja, echt. We hadden zo'n mooie locatie ook.
1: Ja, en zicht op de Schelde, dat is toch zalig.
0: Ja, ze moeten dat meer benutten, die fantastische locatie. Hé, Emma, je bent terug.
1: Ja, goed stingen.
0: Fijne vakantie gehad?
1: Ja, het was heel deugddoend. Kamperen met de kids, altijd plezierig.
0: Oh, ja, die zullen absoluut genoten hebben. En straks met de beste muziek. En je gaat ook nog even terug naar dat spelmoment, hè, van Veronique en Sander.
1: Ja, spannend. Ja, het moment van de dag waarop jij toch wel iets leuks kan scoren voor jezelf en je gezin.
0: Ja, zeker en vast. En natuurlijk ook de allergrootste hits bij Marcia. Ik heb nog Emilia en deze Phil Collins.

0: straks bij Nostalgie.
1: En we blijven nog eventjes hangen in de jaren 90 zometeen. Early 90s zelfs met Nick Heyman komt er zo aan.
2: Het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
5: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
2: Ah, alles is gesorteerd.
5: Kast. Voor de interieurlover, de...
2: Amai zeg, wat een eyecatcher.
5: Kast. Voor de ouder, de...
2: Van wie is deze eigenlijk?
5: Kast. En voor de tiener, de...
2: Raak mijn spullen niet aan.
5: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
7: Maatkasten Online.
5: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be. Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
7: Maatkasten Online.
5: Nostalgie.
1: En goedemiddag, het is 2:12. Nieuws met Sam de Papen. De brand in de Hoge Venen breidt toch nog uit, Sam.
8: Ja, ondanks de lichte regen heeft de brandweer het vuur nog niet onder controle. De bosbrand die vrijdag begon breidt dus nog steeds uit in noordoostelijke richting nu. Daar is het terrein ook moeilijker bereikbaar. Op plaatsen waar de brandweer wel vlot doorgang heeft, is het vuur gelukkig wel onder controle. Al blijven ze nog steeds waakzaam, de hulpdiensten, want door de wind zijn er de hele tijd ook opflakkeringen. Er komen vandaag gelukkig ook extra blushelikopters vanuit Duitsland en Noorwegen om de brand mee te helpen bestrijden. En koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken en is ook aanwezig in het crisiscentrum om de hulpverleners aan te moedigen en te bedanken voor hun harde werk van de voorbije dagen. En pech voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard, want hij komt dit wielerseizoen niet meer in actie. Dat meldt hij zelf op de website van zijn ploeg Visma Lease Bike. Vingegaard brak vorige maand zijn sleutelbeen bij een val in de Ronde van Frankrijk, moest de Tour daar toen ook verlaten. En hij heeft nu nog steeds heel veel last, kan ook niet meer trainen. En Vingegaard rijdt dus niet meer mee in het wereldkampioenschap in Montreal dit jaar. De focus ligt nu volledig op volgend seizoen, kunnen we lezen. En nadat Ryanair en TUI eerder aankondigden om vluchten in ons land te willen schrappen omwille van de extra vliegtax, doet Brussels Airlines het omgekeerde. Ze breiden hun aanbod uit en leggen extra lijnvluchten in naar Noorwegen en Finland. De luchtvaartmaatschappij zal vanaf 10 december 3 keer per week naar Finland vliegen en in februari en maart ook 1 keer per week naar Noorwegen.
0: Nostalgie weer.
8: Ideaal wou ik zeggen voor de mensen die wat frisser weer weten te appreciëren. Hier blijft het stilaan overal droog. In de namiddag wordt het wisselend bewolkt met opklaringen, maximaal tot 26 graden vandaag. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien. Ongeveer dezelfde temperaturen, 25 graden halen we dan. Ook woensdag blijft het regenen. Het wordt wel iets frisser dan, rond 21 graden. Donderdag... even wisselvallig weer, maar wel een aangename 23 graden op de thermometer dan. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
9: music.
0: We are...
9: Nostalgie.
0: Hits at work.
2: Marcia Borodi.

Kijk eens aan. Voormiddag overleefd. We doen het toch maar weer, hè. Solid as a rock staan in die maandag. Met sloten koffie die zo stilaan toch hun werk beginnen doen, denk ik. Maar vooral ook de beste muziek hier bij Nostalgie, zoals je gewend bent. Full force ook weer. Met al onze collega-dj's weer op hun vaste plekken. En ook met een extra reden om toch zeker tegen 7:15 fris en fruitig bij je radio te zitten 's morgens. Want daar kom ik later nog wel op terug. Eerst al eens verder met jouw portie Hits at Work. Er hoort mogelijk een line dance bij. Met een dikke knipoog van Billy Ray Cyrus zometeen. En Adele is ook al mee vanmiddag. Bon appétit.

0: Achy Breaky Heart van Billy Ray Cyrus. Onderweg naar de man die jou op meerdere manieren recht houdt in het leven. Eentje ervan in je boksen, na je Rhythmics.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
9: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schat ik, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
9: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank u, ImoWeb!
12: En, wat gaan we vandaag doen?
13: De badkamer renoveren!
12: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
14: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
12: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
14: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
13: Yay!
14: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
15: Nieuw bij National Geographic.
16: It's been 25 years.
15: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
16: Without both of them, I would have never made it out.
15: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
16: I've always wanted to say thank you.
17: Thank you for saving my life.
15: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.

Houd je mee recht vanmiddag met zijn Could You Be Love. En wie weet doet hij het binnenkort misschien ook wel met zijn eigen koffiemerk. Marley Coffee. Het is een droom van hem, waargemaakt door een van zijn zonen. En terwijl jij dan geniet van een kopje One Love bijvoorbeeld, of een jat Buffalo Soldier, worden er met een deel van je centjes ook nog eens nieuwe bomen aangeplant in de wereld. Want de natuur was Bob Marley ongelooflijk dierbaar. Dus het kan maar een tip zijn, hè. Als je fan bent toevallig en er binnenkort misschien nog eens gekeken wordt naar het koffieassortiment op het werk of bij je thuis. Voor nu een energiebommetje van Texas hier bij Nostalgie. Dit is Summer Sun.

0: die elke kools nodig had, lees ik in de app, om van haar gat af te komen en verder te blokken voor haar herexamen. Succes, lieve Elke, ik duim voor jou. Straks zorg ik voor een levende legende die je best geen bitterballen serveert in de backstage. Want haar smaak in aperitiefhapjes is toch wel aan de duurdere kant. Ik praat je zo bij na Wang Chung en Baya Condios. Komt er ook al aan.
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
3: Mint bestaat 15 jaar.
4: Happy birthday!
3: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mint. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Mint 5-5. Nu ook bij Proximus.
5: Hits at Work.
6: Marcia Borodi.

Dancehall Days, Wang Chung. En dat bij de gezelligste radioclub van het land. Nostalgie. We zijn alweer op weg naar 4 dagen Pukkelpop later deze week. Ik blijf het zo straf vinden eigenlijk. Als je nu eens kijkt naar ons land. Allee, het is een scheet groot. Je ziet het bijna niet liggen op de wereldkaart. Maar qua festivalaanbod zijn we dan weer zo gigantisch, zo rijk en zo divers. Van Rock Werchter tot Graspop, van Tomorrowland tot de Gentse feesten. En dan nog met ronkende namen als een Diana Ross bijvoorbeeld, die gewoon alles laat vallen om een setje te komen spelen op de Lokerse feesten. Ze deed het deze zomer met een uitstekende band, met meerdere garderobewissels, wat had je gedacht bij La Ross. En vooral ook met de caviar, hè, die ze altijd vraagt als apéro-hapje in de backstage. Hey, je bent de diva of je bent het niet. Hier is ze nog eens met de Wistars, Brand New Day.

0: straks bij Nostalgie.
1: De betere 80s nostalgie. Petra Boys, West End Girls komt in orde.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Lenen bij Leemans.
7: Zeg Harry, wat zit jij nou op haar horloge te zien?
3: Ja, wacht nou even, Suzy.
7: Oeh, wacht even.
3: Nog een minuutje.
7: En wat is er dan?
3: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
7: Moe Harry toch.
5: Bij Leemans Kredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
6: Lenen bij Leemans is lenen bij
5: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Ja, nog 1 meter. Oh.
9: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
10: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
11: Ja, maar kom niet, hè.
10: Oeh, hij komt niet.
11: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
1: Nostalgie. Het wordt 3 voor 1. Nieuws met Sam de Papel. De brand in de Hoge Venen zou ten laatste overmorgen onder controle moeten zijn.
13: Dat melden de diensten van de gouverneur van de provincie Luik toch. De bosbrand die al 4 dagen in de Hoge Venen woedt, is al wel onder controle in de zones die toegankelijk zijn voor de hulpdiensten. Maar er blijven nog steeds grote risicogebieden over waar de grond nog nasmelt en door de wind ook terug voor een nieuwe brand kan zorgen. En dat kan nog maanden duren, dat laat de chef van het Waalse departement voor Bos en Natuur weten. De hulpdiensten blijven dan ook massaal aanwezig en strijden met man en macht om de brand in toom te houden. Sinds vrijdag is er al 3000 hectare natuurgebied afgebrand en het is daarmee ook een van de grootste natuurbranden ooit in België. Een derde van de nieuw aangekondigde kinderopvangplaatsen zijn ondertussen gerealiseerd. Het gaat om net iets meer dan 2000 plaatsen die er sinds het begin van de huidige regering zijn bijgekomen. Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genet, wil tegen het einde van de regeringsperiode in 2029 in totaal zo'n 10.000 extra plekken creëren. Onafhankelijk ziekenfonds Helan vindt dat de grootste vertragende factor zich vooral rond de bouw en de vergunningsprocedure van een crèche situeert. En zij roepen de minister dan ook op om ook die procedures te bekijken en te versnellen waar mogelijk, zodat er sneller en meer plaatsen beschikbaar worden gesteld. En nadat Ryanair en TUI eerder nog aankondigden om vluchten in ons land te willen schrappen omwille van de extra vliegtuigtax, doet Brussels Airlines het omgekeerde. Zij breiden hun aanbod uit en leggen extra lijnvluchten in naar Noorwegen en Finland. De luchtvaartmaatschappij zal vanaf 10 december 3 keer per week naar Finland vliegen en in februari en maart ook 1 keer per week naar Noorwegen. Ideaal dus voor iedereen die naar het hoge noorden wil deze winter.
5: Nostalgie weer.
13: Het is stilaan overal droog, de zon komt er ook hier en daar wat terug door. In de namiddag wordt het wisselend bewolkt, met hier en daar ook wat opklaringen. Maxima tot zo'n 26 graden vandaag. Morgen krijgen we vooral veel wolken met ook wat regen of buien te zien. 25 graden dan. Op woensdag blijft het ook weer regenen. Het wordt dan iets frisser. Rond de 21 graden halen we. Donderdag even wisselvallig weer als de komende dagen, maar wel een aangename 23 graden op de thermometer. Meer nieuws lees je zoals steeds in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are Nostalgie. Hits at Work.
1: Marcia Borodi.

Nou, voor Jasmin hebben we altijd wel een plekje hoor. Hier bij Nostalgie, daar mag je zeker van zijn. En haar muziek wordt binnenkort trouwens verwerkt in een nieuwe Vlaamse musical over liefde, over vriendschap, over elkaar vasthouden, maar soms ook loslaten of verliezen in het leven. En wat dat allemaal juist doet met onze mentale toestand. En ze heeft ook zoveel songs die daar perfect bij aanleunen bij die thematiek. Dat is dus een plaatje dat volledig klopt, denk ik. Die musical komt in het voorjaar van 2028 uit. Ik kijk er enorm naar uit. Soms misschien wel weer een volledig nieuwe generatie verliefd te zien worden op haar werk en haar stem. Porselein, zo net nog eens hier bij Nostalgie. En voor nu gaan we er samen voor zorgen dat ook jij de wereld aanstaart als een winnaar. Yes, we gaan samen knallen door die eerste van de werkweek. Met de geniale hulp van Earth, Wind

0: Jo de Taxi van Vanessa Paradis. Marleen zit ook al mee in het nostalgieclubje. Zij luistert mee vanuit een brasserietje aan het genieten van een lekkere pannenkoek samen met de kleindochter van 3 jaar, zie ik op haar fotootje in de app. Jij bent oma-punten aan het scoren, Marleen. Doe je goed, super. Smakelijk trouwens. Dan regel ik zo meteen voor jou, of straks liever, een Bruce Springsteen-hit geschreven met kokend bloed. Jawel, ontstaan uit een klinkende ambras met zijn manager. Fernand Louis Capaldi en Fats and Small.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.

van Louis Capaldi gaan we rechts naar de baas in een ontzettend gefrustreerde bui. Ah, die had en heeft hij ook soms. Het was ergens begin of midden jaren 80 zelfs, die gefrustreerde bui waar we nu naartoe gaan. Omdat zijn manager vond dat hij misschien toch nog maar even terug naar de schrijftafel moest gaan. Of er toch wel even een echte hit nog bij kon voor het Born in the USA-album. Klinkende ambras kwam daarvan, van die uitspraak. En hoe zou je zelf zijn als je net als de baas wekenlang gezwoegd hebt om 70 gloednieuwe songs in totaal klaar te hebben? Maar in die frustratie pent hij uiteindelijk wel een van zijn grootste hits neer. Het heeft gewerkt. Heupswingend in zijn 80s jeans hier. Dancing in the dark. Okay.

0: Kiki D, I've got the music in me. Daar straks ging het onder andere over het koffiemerk van Bob Marley hier bij mij. Lutgard Verhoeven is al eens gaan kijken online, stuurt ze. En ze kwam terecht in een enorme speeltuin aan producten die ze anders ook wel ziet zitten, naast die koffie. Dan gaat het vooral over platenspelers, over draagbare speakers, noise cancelling, hoofdtelefoons. Allemaal van duurzame materialen gemaakt en ze zien er nog eens heel mooi uit ook. Ons Lutgard heeft bij deze weer wat items extra, denk ik, voor een paar verlanglijstje binnenkort. Als je ook graag meekijkt, eventjes zoeken online op House of Marley. En een emmertje zoeken voor je kwijl.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Dat is voor mij pure nostalgie, vingerhoedjes.
2: Dat is zo van oma destijds.
3: Dat is decoratie, vingerhoed. Of waar gebruik je dat voor?
2: Meen jij dat nu?
3: Waar gebruik je een vingerhoedje voor?
2: Wel, je steekt dat op je vinger. En als je met je andere vinger de naald dan door je stof steekt, dan steek je niet in je vinger.
3: Amai, maar wow, dat is echt een eye-opener voor mij.
2: Oh my goodness. Ja, echt waar.
3: Ik dacht oprecht dat dat zo was voor in de kast te zetten en dan te kijken.
2: Ja, doe dat. Ja.
1: Luister ook morgen naar...

soundtrack hier bij Nostalgie. Met de grootste hits at work. En dus ook met het aanstekelijke enthousiasme van Cici Peniston. We got a love thing. En ook bij U2 zijn ze officieel terug uit congé. Hard aan het werk, die mannen, aan een gloednieuwe plaat. Die je normaal gezien dit jaar nog gaat kunnen uitpakken. Als dat geen topcadeau is, zeg, om hun 50-jarig bestaan mee te vieren binnenkort. De laatste geruchten die ik lees, spreken trouwens over een release-datum ergens in november. Maar zodra Bono en Co. dat officieel bevestigen wanneer hij uitkomt, dat nieuwe album, hoor jij het als eerste hier bij Nostalgie. En tot dan nog eens genieten van Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.

80s nostalgie met Cock Robin. Just around the corner. Zal ik jou straks nog eens kort uitleggen waarom 7:15 in de ochtend het spannendste en leukste moment van de dag wordt hier bij Nostalgie. Vanmorgen was het nog zo voor Florence uit Lommel bijvoorbeeld. En wie weet misschien ook wel voor jou binnenkort. Wat is er te doen op dat moment van de dag? En hoe haal jij er een enorme opkikker uit voor jezelf, je gezin, je vrienden of je familie misschien? Praat je met plezier bij, kort na 2 uur straks. Eerst nog langs Jennifer Lopez. Waiting for...

0: straks bij Nostalgie.
1: Het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
7: Het is 3:03. Goedemiddag. Tijd voor het nieuws met Sen de Papa. En de brand in de Hoge Venen zou ten laatste overmorgen onder controle moeten zijn.
8: Ja, dat melden de diensten van de gouverneur van de provincie Luik. De bosbrand die al 4 dagen in de Hoge Venen woedt, is al wel onder controle in de zones die toegankelijk zijn voor de hulpdiensten. Maar er blijven nog steeds grote risicogebieden waar de grond nog nasmelt en door de wind ook terug opnieuw voor een nieuwe brand kan zorgen. En dat kan zo nog maanden duren, laat de chef van het Waalse departement voor Bos en Natuur weten. De hulpdiensten blijven dan ook nog massaal aanwezig tot overmorgen en strijden met man en macht om de brand in toom te houden. Maar ook zij worden steeds vermoeider. Sinds vrijdag is er al zo'n 3000 hectare natuurgebied afgebrand en het is daarmee een van de grootste natuurbranden ooit in België. En sinds het begin van de huidige Vlaamse regering zijn er net iets meer dan 2000 kinderopvangplaatsen bijgekomen. Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genet, wil tegen het einde van de regeringsperiode in 2029 in totaal zo'n 10.000 extra plekken creëren. Onafhankelijk ziekenfonds Helan vindt dat een goed idee, maar zegt vooral dat de grootste vertragende factor zich rond de bouw en de vergunningsprocedure van een crèche situeert. Zij roepen de minister dan ook op om ook die procedures te bekijken en te versnellen waar mogelijk, zodat er sneller en meer plaatsen beschikbaar worden gesteld. En de luchtverkeersleiders van Charleroi zijn niet van plan om het werk neer te leggen. Dat meldt hun vakbond Skies. De verzoeningsgesprekken tussen hen en de directie zijn positief en constructief verlopen, laten ze weten. Vakbond en directie zitten samen rond het nieuwe digitale controlecentrum in Namen, dat het vliegverkeer zou regelen van de luchthavens van Charleroi en Luik. Maar ze geraakten het niet eens over de nachtshiftpremies. En sinds eind juli hangt er daarom een stakingsactie in de lucht. Vrijdag zitten vakbond en directie opnieuw samen.
0: Nostalgie weer.
8: Deze namiddag blijft het wisselend bewolkt met hier en daar ook wat opklaringen, maximaal tot 26 graden. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien, balen zo'n 25 graden dan. Ook woensdag blijft het vooral regenen, het wordt dan ook iets frisser, rond 21 graden. Donderdag blijft dan even wisselvallig als de rest van de week, maar wel met een aangename 23 graden op de thermometer. Meer nieuws kan je altijd lezen in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are Nostalgie. Hits at Work.
9: Marcia Borodi.

0: Thomas uit Lommel deed het jou al voor vanmorgen. En ik hoop zo hard nu dat jij de volgende bent die met 4 personen mag gaan genieten in Disneyland Parijs.
1: De quiz van je leven.
0: Ja, elke ochtend om 7:15 maak jij vanaf nu kans op Disneyland tickets in de quiz van je leven bij mijn collega's Sander en Veronique. Dat is een quiz met vragen die dus volledig afhangen van je geboortejaar. Dus echt wel de quiz van jouw leven. Gepersonaliseerd gewoon. 3 vragen in totaal, dat is hoe het werkt. En per juist antwoord kunnen er dus meer mensen met je mee naar Disneyland. Vanmorgen moest Florence bijvoorbeeld vertellen over welke vrouw Bill Clinton deze iconische woorden sprak in 1998.
2: I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman.
0: En ze wist meteen dus ook dat het over Monica Lewinsky ging. Voor Florence liep het geweldig goed af vanmorgen. En als jij het ook wist, dan zou ik zeker durven meedoen. Morgen gewoon weer een nieuwe kans om jezelf en je oogappels in Disneyland Parijs te krijgen. Om 7:15. Insta op met Veronique de Kok.

0: Ataton van Accelerat. De stilte voor de Bon Jovi-storm. Jawel, blijf gerust bij mij voor lang krullend haar, flink getoupeerd en strakke leren broeken en jeans. Over een dikke minuut.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen.
3: Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
8: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
10: DSM Keukens.
9: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

Als je er nog aan twijfelt wat de trendkleur was eind jaren 70. Nou, dan vind je alle antwoorden die je nodig hebt in de videoclip van deze klepper hier. De Jackson Broers in werkelijk alle tinten bruin en goud. Blame it on the boogie. Tussen de grootste hits at work hier bij Nostalgie. En zo is er ondertussen ook al eentje onderweg van George Michael. Een song waarin hij zelfs niet geprobeerd heeft om door te zingen. Omdat hij gewoon wist dat hij gewoon niet op kon tegen de vocale kracht van zijn duetpartner in die song. En zo galant was hij dan ook weer. Zelf een beetje gas terugnemen om iemand anders voluit te doen shinen. Resultaat hoor je zo meteen nog eens na deze prachtige Bryan Adams. I do it for you.

ze hadden elkaar onbewust een beetje nodig eigenlijk. Voor Aretha Franklin toen eindelijk nog eens een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. En voor George Michael nog maar eens de uitdrukkelijke bevestiging naar heel de wereld toe dat de kous nog lang niet af was voor hem na zijn tijd bij Wham. Wat een topnummerke blijft dat toch. I knew you were waiting for me. Onderweg naar een beetje 90s nostalgie met Bobby Brown zometeen. En nu de

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Hits at work.
4: Marcia Barodi.
5: Drop it.

We zijn ook maar mensen. We maken allemaal fouten in het leven. Is lang niet altijd een excuus natuurlijk voor de kuren die we uithalen. Dat weten ze ook bij de Human League. Dat was trouwens de eerste song, als ik me niet vergis, waarin Phil Oakey zijn zachtere en gevoeligere kant liet zien op zang. De Human League bij Nostalgie. Ondertussen wordt er hier en daar in onze app met weemoed teruggekeken op vakanties en uitstapjes die zijn gebeurd deze zomer. Dirk Broekaert bijvoorbeeld stuurt een paar foto's door van zijn cruise die hij heeft mogen doen langs de Noorse fjorden met de hele familie erbij. De kinderen, de kleinkinderen. En je ziet Dirk en zijn vrouw zelf met de grootste trots stralen op elke foto. Dat is toch het schoonste wat er is. Hè? Hopelijk heb jij ook je batterijen een beetje kunnen opladen in de voorbije weken. Of ga je dat nog snel doen binnenkort? Voor we allemaal terug in die vaste routine kruipen van de werkweek. Wanneer het ook mag zijn voor jou, die congé. De grootste hits krijg je er altijd bij hier bij Nostalgie. Hier is Blondie nu.

Alleen nog een paar minuten. En de deuren van je favoriete muziekcafé gaan weer open. Wendy Matthijs heeft ze ook al zo ontzettend gemist, stuurt ze in de app. Onze Sean en Lenkje. Oh, dat is lief, Wendy. Wel, zet u erbij. Absoluut. We gaan samen ontdekken wat er nieuw is in Sean's muziekcafé dit seizoen. En wie van onze twee cafébazen serieus in het zak gezet is geweest op een markt ergens in Frankrijk deze vakantie. Je hoort er alles over. Vanaf 3 uur.

0: straks in Sjans Muziekcafé.
1: Uptown Girls, Downtown Boys, verzamel u van welke komaf je ook zijt, want het Muziekcafé opent na een verkwikkende zomerstop eindelijk weer zijn deuren voor jou. Dat is zo meteen.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost, tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een Kandere bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
8: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
1: Nostalgie. Goedemiddag, zo werd het 2 voor 3 het nieuws met Sen de Pape. De luchtverkeersleiders van Charleroi zijn niet van plan om het werk neer te leggen.
12: Ja, goed nieuws. Dat meldt hun vakbond Skies. De verzoeningsgesprekken tussen hen en de directie zijn positief en constructief verlopen, laten ze weten. Vakbond en directie zitten samen rond het nieuwe digitale controlecentrum in Namen dat het vliegverkeer zou regelen van de luchthavens van Charleroi en Luik. Maar ze geraakten het niet eens over de nachtshiftpremies. Sinds eind juli hangt er dan ook een stakingsactie in de lucht. Vrijdag zitten vakbond en directie opnieuw samen om daarover te onderhandelen. Toetreding tot de Europese Unie is geen prioriteit meer voor Turkije. Dat heeft president Erdogan gezegd aan zender Al Jazeera. De onderhandelingen zitten sinds 2018 in de koelkast omwille van de uitholling van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten in het land. Recent kwam de Turkse regering nog in opspraak vanwege de vervolging van de oppositie. Toen werden er heel wat burgemeesters gearresteerd die kritisch waren ten opzichte van de regering. Al klonk de officiële aanklacht toen verdenking tot corruptie. En zolang dat niet verandert, is een toetreding tot de EU niet mogelijk, klinkt het binnen de Unie. En op het einde van dit wielerseizoen wisselt wielrenner Arnaud Delis zijn ploeg Lotto Intermarché in voor een nieuw contract bij Tudor Pro Cycling. Dat hebben beide ploegen bevestigd. Vanaf januari volgend jaar deelt hij onder meer de ploeg met Julien Alaphilippe, Mark Hirschi, Stefan Koen en Matteo Trentin. Delis kijkt naar eigen zeggen vooral uit naar de individuele begeleiding op het hoogste niveau en kan niet wachten om aan de slag te gaan. De 24-jarige Waalse sprinter staat deze woensdag nog wel eerst in het tenue van Lotto Intermarché aan de start van de Renewy Tour, waar hij zijn titel zal verdedigen.
0: Nostalgie weer.
12: Deze namiddag blijft het wisselend bewolkt met hier en daar wat opklaringen. Aangenaam warm tot 26 graden. Morgen krijgen we weer veel wolken met regen of buien, met een graadje minder dan. Ook woensdag blijft het verfrissing regenen. Dan halen we nog maximaal 21 graden. Ook donderdag wisselvallig weer en dan tikken we wel terug een aangename 23 graden aan. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
2: Sean en Lenke. Oh, wat hebben wij jou gemist. Maar het bier heeft nog nooit zo fris gestaan.
1: En we hebben trouwens heel onze boîte wat opgefrist ook. Je zal het wel horen. Welkom in ons Muziekcafé.

0: We're back.
1: Chance Muziek Café.
0: En klaar voor een heel, heel nieuw seizoen. Samen met jou gaan we hier weer elke dag het café openhouden van 3 tot 6. Ja, met één grote missie natuurlijk. We gaan ervoor zorgen dat die laatste uren van jouw werkdag voorbij gaan vliegen.
2: Yes.
0: Lenky, beste cafébazin, ben jij goed uitgerust na de vakantie?
2: Wat denkt hij? Met 3 kinderen is het antwoord heel duidelijk nope.
0: Moeilijk.
2: Maar ik heb wel een zalig verlof gehad. Behalve ene keer op de markt in Frankrijk een paar weken geleden zwaar in het zak gezet.
0: Oei.
2: De miskoop van mijn leven gedaan deze zomer. Ja, het is nog redelijk pijnlijk, dus ik zal het straks wel vertellen.
0: Ouch, dat jij dat weer moet voorhebben.
2: Ja.
0: Maar ja, jij mag zo meteen wel al, dat is volledig pijnloos, de plaat kiezen in de Café Clash. We doen dat vanaf nu, vanaf dit seizoen, elke week in een bepaald thema. En deze week schotelen we je songs voor die op een vreemde plek geschreven zijn. Want ja, de allergrootste hits die worden meestal niet zomaar ergens in de studio bedacht. Een Eureka-moment, dames en heren, beste cafévrienden, dat komt soms op een plek waar je het niet verwacht. Het wordt een battle tussen, mogen we wel verklappen, hè? Queen en NXS. Eerst Duncan Lawrence nog, met zijn Songfestival-overwinning. Het prachtige Arcade.

0: TV-clash.
1: We gaan deze week battlen met songs die op een bizarre plek geschreven zijn. Dat is het weekthema in de Café-clash. Jij kiest welke song we draaien door te stemmen voor Team Sean of liever dan Team Lenke. Het is maar te zien waar je vandaag goesting in hebt. En ik hoop dat jij vandaag zin hebt in Queen. Want Freddie Mercury die zat op hotel in Duitsland in bad tussen het schuim toen hij ineens deze melodie in zijn hoofd kreeg. Die is uit bad gesprongen, pakte in plaats van een handdoek en gitaar en schreef Crazy Little Thing Called Love op 11 minuutjes, alstublieft.
2: 11 minuutjes, zo goed kan dat dan niet zijn eigenlijk. Hè? Of sluit je aan bij Team Sean voor deze. NX6 en Need You Tonight, daar is iets langer aan gewerkt geweest. Was er bijna nooit gekomen eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, want de toetsenist van NX6, Andrew Ferris, die kreeg een briljante ingeving op het moment dat hij in een taxi moest stappen. Dacht, verdikke toch. Dus heeft hij de taxichauffeur toen gevraagd om even te blijven wachten voor de deur, om zo nog snel een demo te kunnen opnemen van Need You Tonight. Voilà. En nu is het aan jou. It's out of our hands, deze Café-clash. Je hebt nu een dikke 6 minuten om te stemmen in de app Queen of NX6, Team Lenke of Team Sean. En ondertussen kan je hier in het Muziekcafé sowieso je oren nog trakteren op de Backstreet Boys.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
0: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Nieuw bij National Geographic.
6: It's been 25 years.
5: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
6: Without both of them, I would have never made it out.
5: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
6: I've always wanted to say thank you.
7: Thank you for saving my life.
5: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
8: Happy birthday!
9: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Thank you!
10: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
11: Lekker.
10: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
11: Zalig. Vertel me meer.
10: Dat vind je bij Kreyne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
11: En dat alles op maat van ons budget?
10: Zeker weten. Kreyne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op kreyne.be.
12: Van 3 tot 6, Sean's Muziekcafé.

0: De Café Clash.
1: Een hele week lang battelen we met songs die op een bizarre plek geschreven zijn. De eerste clash van deze week ging tussen Team Lenke, Crazy Little Thing Called Love van Queen, bedacht in bad in een hotelkamer.
2: Leuk allemaal, maar je kan ook voor Team Sean gaan. NXS met Need You Tonight, waar de toetsenist van NXS een taxichauffeur zwaar mee op zijn zenuwen heeft gewerkt. Waarschijnlijk door hem te laten wachten, terwijl hij snel nog het idee wilde opnemen voor die song. Het scoreblad, dat is nog maagdelijk wit.
1: Mm-hmm.
2: Begin van nieuwe week,
1: 0-0.
2: Van nieuw seizoen. 0-0, maar dat gaat nu veranderen. Het wordt 1-0, maar voor wie de stemmen zijn geteld... Beginnen we met de gitaarke van Queen of met de drumcomputer van NXS? Mag ik? Zal ik? Gewoon even... Oh, heerlijk. Oh, mooiste drumcomputer dat ik ooit hoorde, denk ik. Deze NXS.
1: Ja, dat zal wel, met de overwinning op zak.
2: Dirk stuurde all day long NXS natuurlijk. Peter de Winter liet weten, sorry Lenke, maar Queen wordt veel gedraaid. Daarom Sean met NXS, of NXS van Team Sean. En ook Frank zei overduidelijk Team Sean, grote liefhebber van NXS, alstublieft.

0: Dankjewel, Shania Twain.
1: Nostalgie, muziek en showbusiness.
2: De Britse zanger Youngblood die heeft zijn fans gisteren doen schrikken met een foto waarop hij te zien is met een ingeteept been en krukje. Hij staat nu vrijdag op Pukkelpop, maar de fans moeten zich geen zorgen maken, want hij schreef bij de foto de boodschap See you next week, Belgium. En op zijn stories hoorde je ook een stukje van deze Elton John I'm Still Standing. Dus hij zal er staan vrijdag, al is het misschien wel op krukken. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. De actrice ken je misschien van de tv-series Heroes en Nashville. Ze speelde ook mee in films als Scream 4 en Remember the Titans. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar Panettiere zou de voorbije jaren een paar keer zijn opgenomen in afkikcentra. Ze kampte met verslavingen. Echt piepjong ook, want nu vrijdag zou ze 37 worden. Ja, leuker nieuws en goed nieuws voor de fans van The Simpsons. Want na 20 jaar wachten krijgt de iconische gele familie een tweede bioscoopfilm.
0: Die wil ik zo graag zien.
2: Ja, het nieuws was al eerder bekendgemaakt, maar nu is er ook een titel verklapt. Op een fanbeurs van Disney was dat. De New Simpsons Movie heet de film. Daar hebben ze heel lang over nagedacht. Heel veel brainstorms geweest. Over het verhaal zelf is ook nog niks gelost. Ook niet over wie de regisseur is. Maar de releasedatum ligt wel vast. De film verschijnt op 3 september 2027.
1: Jean's Muziekcafé. Nostalgie.

0: zometeen
1: in Chance Muziek Café.
2: Ja, goed, je hebt u daar nu laten rollen in Frankrijk op vakantie, zei je daarnet.
3: Ja, ik denk dat ik wel kan zeggen of kan spreken over de miskoop van mijn leven gedaan op vakantie in Frankrijk. Ja.
2: Een tip, een kleine tip. Over wat?
3: Ah wel, het was iets om op te eten dat ik heb gekocht.
2: Iets om op te eten. Goed, we kunnen er samen naar raden. Straks na Donna Summer en Edwin Collins. We are music.
0: Chance Muziek Café.
4: Sean en Lenke.

0: Emma Schuren op de gitaar. Adam Collins, A Girl Like You. Goedemiddag.
1: Toegklap.
0: Lenke, je zit nu lang genoeg aan het rekken en aan het teasen en al die zeven uw miskoop op vakantie in Frankrijk onlangs. Je ging daar met gezin naartoe. De lokale bevolking heeft van u geprofiteerd of zo. Wat is er gebeurd? Luc Meerte in de app, die waagt al een gokje nog voor je begonnen bent met je verhaal. Die zegt, Lenke heeft, want ik weet het dus ook niet, heeft valse Nuga gekocht. Die is aan haar tanden blijven plakken met als gevolg tanden afgebroken. Dat is maar de Luc zijn...
2: Ja, dat vind ik nu wel echt heel straf, Luc. Want één van de dingen in Luc zijn bericht is juist... Maar mijn tanden die zijn er gelukkig nog. Maar weet je, ik zal beginnen bij het begin anders. Want ik weet niet wat dat is, maar ik word op vakantie altijd in het zak gezet. En een paar weken geleden was het dus weer zover. Wij waren op een heel gezellig marktje in Frankrijk. In Sarlat, om precies te zijn. Met drie kinderen met heel veel honger. En daar was ik al een beetje in de fout gegaan, denk ik. Want dan passeer je zo'n nougatkraam, staat die mens te zwaaien met zijn nougat. En dan denk je, allee... Een stukje dan. Dus die man van dat nougatkraam, die snijdt een stuk af en die vraagt zo van, ja, is het goed? Ik dacht, ja, niet te groot, niet te klein. We zijn een gezin van vijf, dus laat maar komen. Die pakt dat schoon in en dan zegt hij, dat is dan... €60, alstublieft. Ja, dus wij totaal in shock van die prijs.
0: Maar hoe groot was dat stuk?
2: Ja, helemaal niet groot. Ik denk, 10 centimeter op 2 centimeter.
0: Allee,
2: zo, echt helemaal niet groot. En wij echt in shock van die prijs. Dat gewoon ook braaf betaald. En dan zo op de camping komen met dat zakje nougat en tegen elkaar of naar elkaar kijken en dan zeggen... Waarom hebben wij dat nu niet gewoon geweigerd? Of op zijn minst gevraagd om een kleiner stukje af te snijden. Maar dus gewoon niet durven.
0: Dat is typisch.
2: Van de shock.
0: Ik herken dat ook. En zo laat hij je in het zak zetten. Maar je staat daar dan al. Die hebben dat dan al afgesneden. Speciaal voor u. Het is een vakantieblunder. Ik denk wel heel herkenbaar. Ik zou het ook niet durven teruggeven. Ik zou het ook kopen en dan achteraf denken. Wat heb ik nu gedaan? Ik ben zeker dat heel wat cafégangers zich hierin gaan herkennen. Misschien ben je ook al eens zwaar in het zak gezet op vakantie. Misschien afgelopen zomervakantie nog. Je mag het altijd delen met ons in de app. Het kan alleen maar opluchten, dus doe maar.

0: Nachtclub.
1: We zijn weer volledig terug. Schuif aan aan de toog hier in Chance Muziekcafé. En dan kunnen we nog wat mijmeren over de voorbije zomervakantie. Ay, die is nog bezig misschien bij jou, maar bij ons zit die erop. Lenken heeft zich laten rollen in Frankrijk door veel te dure nougat te kopen van 60 euro voor een blokje. Mm-hmm. Maar je durft dat dan niet teruggeven. Je bent niet de enige. Nancy Thees stuurt in de app. Goh, Lenken, net hetzelfde gehad in Turkheim, ook Frankrijk. Een winkelke binnen. Goh, nougat, ja, 40 euro was dat. Maar het was wel lekker. Normaal gezien ben ik niet op mijn mond gevallen, maar van het verschieten betaal je dat dan. Hè. En daarna spijt. Dat dus.
2: Het durft gewoon niet. Hè?
1: Nee. Ja. Maar was die een nougat? Want allee, om het verhaal te zetten, was dat nu eigenlijk lekker? Een nougat voor 60 euro zou ik toch wel hopen dat dat dan smelt in je mond.
2: Was het lekker? Dat is nog het strafste van al. Want ik heb dus dagenlang niet van die nougat durven proeven. Want voor mij was dat eigenlijk een klomp goud. Maar mijn schoonbroer die vond dat super grappig. En die vond dat dan een geweldig idee om zo eens een blinde proeftest te doen. Ja. Dus wat had hij gedaan? Die was een stukje nougat gaan halen in een Action. Voor 70 cent. En dan moesten wij dus blind proeven wat lekkerste was. De nougat van 70 cent of de nougat van 60 euro. En weet je wat eruit is gekomen als winnaar?
1: Zeg het niet. Zeg het.
2: Jawel. Die van de Action.
1: Echt waar? Oh my god, wordt het nog pijnlijker.
2: Ja.
1: Ja. Dus de tip om mee te nemen uit deze toogklap, deze Chance Muziekcafé op 17 augustus. Koopt uw nougat bij de Action.
3: Chance Muziekcafé.
0: Nostalgie.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Something Got Me Started van Simply Red, uitgebracht op 9 september 91. Dus binnen een week of drie mag de band al het 35e jubileum van die hit vieren. Wij wachten niet graag met vieren hier in Chance Muziek Café. Het is elke dag feest, dus jij krijgt hem van ons zo dadelijk al eens.
0: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
8: Ment bestaat 15 jaar.
9: Happy birthday!
8: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
10: Lenen bij Leeman.
11: Zeg Harry, wat zit je nou op haar horloge te zien?
5: Ja, wacht nou even, Suzy.
11: Oeh, wacht even.
5: Nog een minuutje.
11: En wat is er dan?
5: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
11: Maar Harry toch.
12: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
12: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
1: Goedemiddag, het is 3:45, het nieuws met Sende Papen. En de voorzitter van de Belgische Brandweerfederatie klaagt het gebrek aan middelen aan.
13: Ja, want volgens hem hebben de brandweerdiensten onvoldoende financiële middelen om grote branden zoals de brand in de Hoge Venen te bestrijden. De Brandweerfederatie pleit dan ook voor de creatie van een Europese vloot. Zo zouden dure aankopen zoals blusvliegtuigen en dergelijke over de lidstaten verdeeld kunnen worden. De brand in de Hoge Venen woedt al sinds vrijdag en het natuurgebied heeft al meer dan 3000 hectare verloren. Meer dan 500 hulpverleners zijn er dag en nacht in de weer om de brand in te perken. Die is nu wel grotendeels onder controle. Maar de brandweer geraakt zelf ook steeds vermoeider en uitgeputter. Het blussen zou nog tot overmorgen doorgaan. Toetreding tot de Europese Unie is geen prioriteit meer voor Turkije. Dat heeft president Erdogan gezegd aan zender Al Jazeera. De onderhandelingen zitten sinds 2018 in de koelkast omwille van de uitholling van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten in het land. Recent kwam de Turkse regering nog in opspraak vanwege de vervolging van de oppositie. Toen werden er heel wat burgemeesters gearresteerd die kritisch waren ten opzichte van de regering, al klonk de officiële aanklacht toen verdenking tot corruptie. En zolang dat niet verandert, is een toetreding tot de EU niet mogelijk, klinkt het binnen de Unie. Stond deze namiddag een lange wachtrij aan het stadion van KRC Genk voor alle mensen die Michiel van Weert een laatste keer willen eren en hun steun willen betuigen aan de familie. Michiel was progeria-patiënt. Dat is een genetische aandoening waarbij het lichaam versneld veroudert. Maar dat hield Michiel nooit tegen. Hij was content creator, DJ en leefde voluit. Niet als progeria-patiënt, maar gewoon als Michiel, zei hij altijd. Hij was ook zijn hele leven grote fan van KRC Genk. Daar werd hij vorig jaar nog 12e man van de ploeg en kreeg hij sinds zijn overlijden op 9 augustus ook een heel mooi eerbetoon. De afscheidsplechtigheid gaat zo dadelijk om 4:00 van start.
8: Nostalgie weer.
13: Deze namiddag blijft het wisselend bewolkt met hier en daar wat opklaringen. Aangenaam warm ook, tot 26 graden vandaag. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien en een graadje minder dan. Ook woensdag blijft het verfrissing regenen, dan halen we nog maximaal 21 graden. Donderdag even wisselvallig weer als de rest van de dagen en dan tikken we terug een aangename 23 graden aan. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Chance Muziek Café.
14: Sean en Leen.
9: denken.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: We gaan ook dit seizoen op zoek naar de beste platen aller tijden om die samen met jou te vereeuwigen. In een Nostalgie Muziekcapsule. Zo van die platen die je absoluut ook wil doorgeven aan het nageslacht. En vandaag zochten we inspiratie bij... Ja, dat is echt een ongelooflijk verhaal, hè, uit Dendermonde, waar die 9 miljoen aan goud gevonden is door de jobstudent Kobe Philips.
2: Gezulte Kobe, maar dat is ook, ik woon in Berlaren, dat voelde echt aan alsof in mijn achtertuin in Dendermonde dat gevonden was. Ja. Ik dacht meteen, allee, wij hebben het erover gehad op bureau, wij denken dan, als je zoveel goud vindt, allee, dan gaat het dat toch niet allemaal braaf afgeven?
1: Nee, zeker niet allemaal.
2: Nee, dan stikt het toch een beetje. Maar ik geloof niet dat buiten die jobstudent, die brave Kobe Philips, er nog iemand is die alles braaf zou aangeven. Maar tot daar onze mening. Belangrijker, vandaag gaan we dus samen op zoek voor die Nostalgie Muziekcapsule naar songs met de G van goud. Het is dus aan jou welke song met als eerste letter in de titel een G mogen wij voor jou draaien. We zien jouw suggestie graag komen in de app.

0: Mac.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Ja, een belangrijk moment, want jij mag zo meteen de plaat kiezen. De song die wij gaan vereeuwigen in de muziekcapsule moet beginnen met de letter G. Laat maar weten in de app. Clouseau met Passie en Phil Collins, You Can't Hurry Love, die krijg je sowieso meteen al.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: Ook dit seizoen gaan we op zoek naar de beste platen aller tijden, want elke dag vereeuwigen we er eentje in de muziekcapsule samen met jou, want ja, jij mag dan de plaat kiezen. En vandaag was er één vereiste, de song die moest beginnen met de letter G.
2: Lekker makkelijk, zo kwam bijvoorbeeld Nathalie Clouard uit op deze Goldeneye van Tina Turner. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. Dat blijft na al die jaren een beklijvend nummer natuurlijk. Geen wonder dat ik ween, laat Avni Zengin weten. Dat is die Paul Severs natuurlijk. Geen wonder dat ik ween. Ook met een dikke G. Dat ik ween van de smart. En dan nog eentje in de cafésfeer van Sjaki Schram. Glaasje op, laat je rijden, glaasje op. Glaasje op, laat je rijden. Een suggestie van Mark Willemsen. Hij voegt er nog aan toe. Jullie brengen fijne muziek, top radio. Het is nostalgie eigenlijk waar je naar luistert, maar dankjewel ook wel, Mark. Goed, welke song wordt het uiteindelijk, Lenke?
1: Ja, aan jou het gaat eer. Hier natuurlijk wel over de beste muziek aller tijden. En dan komen we uit bij een suggestie van Arno en ook Frederike. Onder andere hebben die doorgestuurd. Daft Punk, Get Lucky.
2: Past ook wel bij het thema. De G van goud, zomaar goud vinden in een kelder in Dendermonde. En in plaats van dat achterover te slaan, dat dan braaf aangeven. Nou, wij zouden het niet doen. Maar kijk, fijne suggestie.

0: zometeen in Chance Muziek Café.
1: Ja, op dit moment wordt in Genk afscheid genomen van Michiel van de Weert. Maar vanmiddag was er ook het grote afscheid van een muzikaal icoon Bonnie Tyler. En met die heerlijk heese rauwe stem.
2: En straks vertellen we je hoe ze aan die rauwe stem is gekomen. Dat heeft vreemd genoeg iets te maken met aardbeien.
1: Jerrebezen. Slagroom. Chocoladesaus.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
0: Sean's Muziekcafé.
7: Sean en Lenke.

0: Mark Knopfler en zijn Dire Straits. The Sultans of Swing. Welkom bij Chance Muziek Café.
1: Chance Muziek Café.
0: Vanmiddag was er het grote afscheid van Bonnie Tyler in Wales. Live te volgen op haar website. We hebben hier op het bureau even op YouTube zitten checken. En zo duizenden fans daar ook ter plaatse. Ja, Bonnie Tyler, een groot icoon uiteraard. Met een heel unieke stem die wij hier bij Nostalgie ook graag zien en horen. Een stem die doorheen de jaren heen wel serieus veranderd is. We nemen je even mee in de evolutie van haar stem. Want in 76, in het prille begin, klonk ze met Lost in France. Zo. Een heel zuiver stemmetje dus. Een jaar later klonk ze alleen maar anders in It's a Heartache. Zo'n lekkere grij en dan nog een pak heeser en rauwer in 1983 toen deze uitkwam. Total Eclipse of the Heart. Alles kapot bij Bonnie Tyler en haar stembanden. Maar wel karakteristiek, hè?
2: Ja, en het strafste van al, die heese stem, had Bonnie Tyler eigenlijk helemaal aan zichzelf te danken. Want hij heeft in 76 een operatie moeten laten doen om knobbeltjes aan haar stembanden weg te laten nemen. Dat is geen geheim, dat weten de meeste mensen. Maar nu komt het. Die mocht daarna 6 weken lang niet praten, laat staan zingen. En dat was nu een regeltje waar Bonnie Tyler zich heel moeilijk aan kon houden. Een paar weken later, na die operatie, ging die haar broer bezoeken op een dag in het ziekenhuis, samen met haar mama. En die broer die lustte heel graag aardbeien. En daarom had hij zo 's morgens met de mama een hele grote kom aardbeien zitten snijden. Met hele lekkere slagroom bij erop gedaan. Die twee stappen in de auto, die zijn al even onderweg. En dan ineens beseft Bonnie Tyler dat ze de aardbeien, de jerbezen, vergeten zijn.
0: Lap.
2: En Bonnie Tyler die zou op dat moment heel uit gevloekt hebben van godverdomme, die aardbeien vergeten. En daarmee heeft ze dus volgens die chirurg alles verpest van die operatie en bleef die hees.
0: Maar
2: het lag aan de aardbeien.
0: Het was een bijzondere vrouw, die Bonnie Tyler. Maar het strafste verhaal dat wij ooit over Bonnie Tyler gehoord hebben, Lenke en ik, dat is dat van haar handdoek en de nond. Maar dat is voor zometeen. Eerst Christina Aguilera. Come on.

0: Muziekcafé.
1: Bonnie Tyler, daar hebben we het even over, want het is en blijft een icoon. We zien ze hier heel graag ook bij Nostalgie. We zullen ze missen. Je kon vandaag ook live mee de begrafenis volgen in Swansea. En daarom zijn we wat herinneringen aan het bovenhalen aan die prachtige vrouw. Het was ook een heel toegankelijk iemand, heel down to earth. Want die liet zelfs zo interviewers gewoon bij haar thuis in de living langskomen.
2: Ja, zo ging er ooit eens een soort collega van ons, de Amerikaanse radiopresentator Alex Jones, langs bij Bonnie Tyler thuis. En dat gesprek begon zo al een klein beetje vreemd, want de hond van Bonnie Tyler had pipi gedaan. Dus ja, ze was zich aan het verontschuldigen. Ja, wacht even, ik ga dat nu eerst nog opkuisen. Dus die was het met een doekje aan het opkuisen. En op het einde van dat interview, een paar minuten, of 10 minuten later of zo, ziet die interviewer Bonnie Tyler naar de keuken gaan. Die pakt een tas om af te drogen met, jawel, datzelfde doekje als van een hondenpipi. Echt gebeurd.
1: Echt gebeurd, beste vrienden, beste cafégangers. Iets leuk voor aan hun togen. Maar kijk, het blijft een groot muzikaal icoon, Bonnie Tyler. Straks in een Tournee General Mix, iets over 5 zal dat zijn, gaan we haar nog eens eren. Maar eigenlijk is zo.
0: Chance Muziekcafé.

0: Strax. In Chans Muziek Café.
1: Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World komt uit de Clash-song Charlie Don't Surf. Heeft Joe Strummer van The Clash ooit Roland Orzabal van Tears for Fears nog eens op aangesproken van hey, you owe me a fiver, je mag mij nog een euro of vijf geven. En die jongen heeft dat ook gedaan, voilà, settled.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
1: Goedemiddag, het is ondertussen bijna 4:55 nieuws met Sen de Pape. De voorzitter van de Belgische Brandweerfederatie klaagt het gebrek aan middelen aan.
4: Ja, want volgens hem hebben de brandweerdiensten onvoldoende financiële middelen om grote branden, zoals de brand in de Hoge Venen, te bestrijden. Brandweerfederatie pleit daarom voor de creatie van een Europese vloot. Zo zouden dure aankopen, zoals blushelikopters, over de lidstaten heen verdeeld kunnen worden. De brand in de Hoge Venen woedt al sinds vrijdag in het natuurgebied en heeft al meer dan 3000 hectare in as gelegd. Meer dan 500 hulpverleners zijn ook dag en nacht in de weer om de brand in te perken. Die is nu wel grotendeels onder controle, maar de brandweer geraakt zelf ook steeds vermoeider. Het blussen zou nog tot overmorgen doorgaan. Israëlisch minister van Nationale Veiligheid Ben-Gvir, gekend om zijn extreme uitspraken, heeft in een podcast gezegd dat hij elke nacht 30 à 40 Gazanen wil doden, zelfs als ze geen specifieke bedreiging vormen. Hij zei ook dat Palestijnen geen mensen zijn en hij hint opnieuw naar nederzettingen in heel Gaza. Intussen wordt de gele zone, waar Palestijnen zogenaamd veilig kunnen leven, steeds kleiner. En volgens de meest recente cijfers van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid heeft Israël al 1007 Palestijnen vermoord sinds het zogenaamde staakt het vuren in oktober 2025. En meer dan 3000 mensen namen vandaag afscheid van Michiel van de Weert vanuit de tribunes van het voetbalstadion van KRC Genk. Michiel was progeria-patiënt. Dat is een genetische aandoening waarbij het lichaam versneld veroudert. Maar dat hield Michiel nooit tegen. Hij was content creator, DJ en leefde voluit. Niet als progeria-patiënt, maar gewoon als Michiel, zei hij altijd. Hij was ook zijn hele leven grote fan van KRC Genk. Hij werd er vorig jaar nog 12e man van de ploeg en kreeg sinds zijn overlijden vorige week een prachtig eerbetoon tijdens hun laatste match zaterdag. Hij was een groot voorbeeld voor iedereen met zijn positiviteit en wilskracht en hij verdient een standbeeld, zeiden de spelers van KRC Genk.
0: Nostalgie weer.
4: Blijft wisselend bewolkt, maar droog en aangenaam warm tot 23 graden. Morgen krijgen we weer veel wolken met regen of buien, met een graadje extra dan wel. Ook woensdag blijft het verfrissing regenen, dan halen we nog maximaal 21 graden. En donderdag volgt de trend, wisselvallig en 21 graden. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Chans Muziek Café.
5: Sean en Lenke.

0: We starten met iets nieuws dit seizoen, want vanaf vandaag, even goed opletten, kan je hier in Chance Muziek Café elke dag je avondeten winnen, als dat niet mooi is. Dus een nieuw item hebben we de dagschotel genoemd, maar dat is voor straks, hè.
1: Eerst gaan we nog met een tournee General Mix trakteren, want het is iets over vijf. De werkdag zit er bij jou hopelijk op. Boeken toe en even een decompressiemoment dankzij Tony Talboom. Dag Tony.
2: Dag Linke.
1: Wat zit er allemaal in de mix vandaag?
2: Ah, wel, jullie hadden het daar straks al over. Vandaag wordt afscheid genomen van Bonnie Tyler. Mm-hmm. En haar laatste wens was om dat niet met stilte te doen, maar met een groot feest. En ik denk, de mooiste manier om dat te doen is misschien om de eerste tournee General Mix van het nieuwe seizoen af te trappen met eentje van Bonnie Tyler.
1: Perfect, laat maar komen. Wij geven een...
3: Tournee General!

0: Uw dagelijkse tournee General Mix hier in Chance Muziekcafé met dank aan Tony Talboom. 7:15 ochtends is trouwens een nieuw moment waarop je hier bij Nostalgie bij Veronique en Sander tickets naar Disneyland kan winnen. Elke ochtend is dat, maar als je nog niet weet wat je vanavond gaat eten of absoluut geen goesting hebt om te koken, dan moet je straks binnen een tiental minuutjes proberen meespelen met een nieuw item in het Muziekcafé, de dagschotel.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
8: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

0: Dag Schotel.
1: 20 over 5, dat is het moment waarop wij jouw leven net iets makkelijker proberen maken vanaf nu. Want als je goed oplet, dan kan je de komende minuten gewoon je avondeten winnen met de dagschotel.
2: Voor mij nog een dagschotel.
1: Het is een nieuw spelletje dat we hier elke dag gaan spelen, waarmee je voor 50 euro avondeten op tafel kan toveren op onze kosten. Dus.
3: Dat is geir gedaan. Je moet daar zelfs niet zo gek veel voor doen. Gewoon even opletten, goed opletten, want we schotelen je zo meteen 3 fragmentjes voor, dus 3 refreinen van een nostalgiehit, waar een link tussen zit. En jij mag dan proberen raden wat die link is of wat het overkoepelende thema tussen die songs is. Voor de duidelijkheid, de link kan in de titel zitten van het nummer, gaat zoeken in de bandnaam of de inhoud van de song. We zoeken 1 woord. 1 woord dat je zo meteen mag doorsturen. Voilà, wat staat er op het menu vandaag? We zullen het eens laten horen.

Weet jij wat de link is? Of welk thema? We zoeken één woord. Dan mag je dat nu doorsturen in de app. En dan moet je vanavond misschien niet meer zelf koken. Hoera, zeggen wij dan.

0: Listen to the music. Ja, dat moest je inderdaad heel goed doen voor ons nieuwe item hier in het Muziekcafé.
1: De dagschotel.
0: Want elke dag tussen 5:30 en 6:30 kan je hier...

0: Je avondeten winnen met de dagschotel. We schotelden jou daarnet drie songs voor. En het was aan jou om de link of het thema tussen die songs te raden.
1: Goedemiddag, Cathy.
2: Goedemiddag.
1: Hey, goedenavond, moet ondertussen al bijna zeggen.
2: Goedenavond, hallo.
1: Blij jou te horen in deze eerste uitzending van ons nieuwe seizoen, Chance Muziek Café. Je zit alvast goed. Had jij al iets voorzien om te eten, Cathy? Was er al een dagschotel?
2: Er was al een dagschotel voorzien, ja. Het was een Siciliaans gerecht.
1: Oh, een pasta dan of zo?
2: Lekker. Een pasta à la norma.
1: Amai, smakelijk alvast. Maar misschien mogen we nog wel dubbel smakelijk zeggen, want we zochten de link tussen drie platen. Laten we ze even samen overlopen. De eerste was dit. Blauw. Welke band, welke nummer hoor je hier, Cathy?
2: Blauw van de Scene.
1: Blauw van de Scene, voilà. 1 op 3 al. Dan volgde deze, boys. Dat is uiteraard...
2: Van de Police.
1: Van de Police. En dan nog een laatste om een dikke 10 op 10 te halen. Zeg het maar, Cathy.
2: I Shot the Sheriff.
1: Van Eric Clapton, voilà. Met als link. Verlos ons.
2: Politie.
1: De Politie, maar natuurlijk.
0: Jawel.
1: Applausje voor ons, Cathy. Voilà. Smakelijk, zou ik zeggen. En proficiat als allereerste winnares van ons gloednieuw item, de dagschotel. Maak er een fantastische maandagavond van.
0: En smakelijk.
2: Dank je wel.
1: Bon appétit.
2: Dank je.
3: Zo sta je op.
0: Goedemorgen.
3: Met Veronique de Kok.
4: Dat is voor mij pure nostalgie, vingerhoedjes.
0: Dat is zo van oma destijds.
4: Dat is decoratie, vingerhoed. Of waar gebruik je dat voor?
0: Meen je dat nu?
4: Waar gebruik je een vingerhoedje voor?
0: Wel, je steekt dat op je vinger. En als je met je andere vinger de naald dan door je stof steekt, dan steek je niet in je vinger.
4: Amai, maar wow. Dat is echt een eye-opener voor mij.
0: Oh my goodness. Ja, echt waar.
4: Ik dacht oprecht dat zo was voor in de kast te zetten en dat te kijken.
0: Ja, doe dat, ja.
3: Luister ook morgen naar... met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schat ik, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: Sst, hekeet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Go Yellow! Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Chance Muziek Café.
11: Sean en Lenke.

0: Toch handiger als ze zichzelf afkondigen, de artiesten. Elton John en George Michael. En niet te vergeten, onze weerman, Erwin Franks.
1: Het weer met Erwin.
0: Ja, Erwin, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, dag Sean en Lenke.
0: Daar is hij ook alweer voor een nieuwe Seizoen Chance Muziek Café. Een heel atypische week wel hè, voor deze zomer. De plantjes gaan blij zijn, mijn gras gaat de goden danken. Maar jij misschien ook Erwin, want je kan eens iets anders vertellen dan dat er alweer een hittegolf aankomt.
2: Ja, zeg dat wel. Hè. We tappen uit een ander vaatje. Het is een wat meer wisselvallige variant van de zomer. Al is het zeker niet allemaal kommer en kwel. Vanavond bijvoorbeeld blijft het meestal droog met regelmatig nog wat zon. Het is pas tegen morgen vroeg dat er opnieuw wat regen valt. Goed nieuws dus, zeker voor de hoge venen. Iedere druppel die daar valt, is er eentje gewonnen. En dan morgen overdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Er ontstaan verspreid nog wel enkele buien bij toch opnieuw 24 graden. Dus het wordt morgen al een beetje warmer. Dan woensdag en donderdag blijft het wat licht wisselvallig met naast wolken en zon af en toe een verfrissende bui bij dan temperaturen net boven 20 graden.
0: Dankjewel Erwin, nog een fijne maandagavond en tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
1: Salukes! Muziekcafé. Nostalgie.

0: Muziekcafé.
1: Voilà zeg, de kop is er weer al af. Het was een plezante eerste van het seizoen.
2: Heel fijn.
1: Ik hoop dat jij dat ook vond.
2: Ja, ik had niet door hoe hard ik het gemist had.
1: Eigenlijk. Ah ja, ik eigenlijk
2: ook. Om zo weer samen plezier te maken.
1: Ja,
2: is echt,
1: eigenlijk zo terugkomen naar vakantie is altijd een klein beetje pijnlijk, maar het is helemaal vergeten.
2: Ja, echt.
1: Zeg maar, morgen hebben we weer een café-clash in het thema van de week. Dat zijn songs die op een heel gekke plek geschreven zijn. En tussen 5 en 6 kan je hier ook opnieuw je avondeten ter waarde van €50 winnen met onze dagschotel.
2: Maar nu is het aan onze goede vriend Tony Talboom, die ken je natuurlijk van onze tournee General Mix. Maar tussen 6 en 7 hoor je hier hem elke avond ook weer opnieuw in Top 3000 Heroes. De meest straffe verhalen zijn dat achter de allergrootste hits die je elke dag op je radio hoort. Noel Gallagher van Oasis die schreef bijvoorbeeld in 1995 een nummer dat de popgeschiedenis voorgoed zou veranderen. Heel de wereld ging ervan uit dat die song een grote liefdesverklaring was aan de vriendin van Noel Gallagher, maar heel de wereld zat verkeerd. Het echte verhaal achter die song krijg je zo meteen bij Tony.
3: Bij Nostalgie.
0: Hoor je meer muziek?
4: Wow,
0: en alleen de grootste hits. Nostalgie.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
4: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Ah, oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso. Omdat elke rit telt.
10: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
11: DSM Keukens.
10: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
12: Happy!
13: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
12: Dank u, ImoWeb!
14: Mens bestaat 15 jaar.
15: Happy birthday!
14: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
16: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op...
17: Maakkasten online. Nostalgie.
18: Een goede avond. Het nieuws van 3 voor 6. Ik ben Sven de Pape. En meer dan 3000 mensen nemen vandaag afscheid van Michiel van de Weert. Dat doen ze sinds 4 uur vanmiddag vanuit de tribunes van het voetbalstadion van KRC Genk. Michiel was progeria-patiënt. Dat is een genetische aandoening waarbij het lichaam versneld veroudert. Maar dat hield Michiel nooit tegen. Hij was content creator, DJ en leefde voluit. Niet als progeria-patiënt, maar gewoon als Michiel, zei hij altijd. Hij was ook zijn hele leven grote fan van KRC Genk. Hij werd er vorig jaar nog 12e man van de ploeg en hij kreeg sinds zijn overlijden vorige week ook een mooi eerbetoon tijdens hun laatste match zaterdag. Hij was een groot voorbeeld voor iedereen met zijn positiviteit en wilskracht. En hij verdient een standbeeld, zeiden de spelers van KRC Genk. Michiel werd 28. Bij de bestrijding van de brand in de Hoge Venen is ook de federale en de lokale politie betrokken. Sinds vrijdag werden al meer dan 300 federale en lokale politiemensen ingezet. Momenteel zijn er ongeveer zo'n 120 politiemensen actief op het terrein. De brandweer zal in de Hoge Venen nog wekenlang aan de slag zijn om heropflakkering van vlammen te vermijden. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin weten na een bezoek aan de diensten op het terrein vandaag. En Israëlisch minister van Nationale Veiligheid Ben Gvir, gekend om zijn extreme uitspraken, heeft in een podcast gezegd dat hij elke nacht 30 à 40 Gazanen wil doden, zelfs als zij geen specifieke bedreiging vormen. Hij zei ook dat Palestijnen geen mensen zijn en hij hint opnieuw naar nederzettingen in heel Gaza. Intussen wordt de gele zone, waar Palestijnen zogezegd veilig kunnen leven, steeds kleiner. En volgens de meest recente cijfers van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid heeft Israël al 1007 Palestijnen vermoord sinds het zogenaamde staakt het vuren in oktober vorig jaar.
19: Nostalgie weer.
18: Vanavond droog met opklaringen en minima tussen de 12 en de 18 graden. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien bij zo'n 24 graden. Woensdag zorgt de regen voor extra verfrissing. Dan halen we nog maximaal 21 graden. Donderdag krijgen we wisselend bewolkt weer met hier en daar een verdwaalde bui. En maxima tot 22 graden dan.
19: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
6: Tony Talboom.
7: Wie zegt er nu nee tegen 1 miljoen dollar? Zometeen ontdek je welke legendarische 80's band zo'n gigantisch fortuin weigerde. Voor één simpele scheerbeurt. Komt eraan meteen naar Prince en de Dinky Toys. Nostalgie.

0: En we zijn weer terug. De helden uit de 80s en de 90s. Elke dag kom je ze tegen bij Nostalgie tussen 6 en 7. Welkom, goeie avond.
1: 80s en 90s heroes.
0: Midden jaren 80, de mannen van ZZ Top zijn dankzij hun album Eliminator de wereldster van het moment. En ja, iedereen kent ze natuurlijk om hun loeiharde bluesrock en hun gigantische borstbaarden. En dat brengt scheermesjesfabrikant Gillette op een idee. Ze stappen naar frontman Billy Gibbons en bassist Dusty Hill met een waanzinnig aanbod. Heren, als jullie je baarden afscheren voor onze nieuwe televisiecommercial, krijgen jullie elk 1 miljoen dollar. In de jaren 80 is dat natuurlijk een astronomisch bedrag. Een absolute droomdeal, zou je denken. Maar de rockers, die twijfelen geen seconde. Billy Gibbons kijkt de marketingdirecteur recht in de ogen en weigert resoluut. Waarom? Zijn legendarische antwoord was: zelfs voor 1 miljoen dollar gaan we niet akkoord. Zonder onze baard zijn we gewoon veel te lelijk en dan jagen we de mensen pas echte stuip op het lijf. Ja, echte rock'n'roll helden met ongeschoren principes. Net zoals hun muziek trouwens. Rauw zoals rock'n'roll hoort.

0: Bewitched en C'est la vie.
1: Ja, en over het leven gesproken, soms schrijft dit een script dat geen enkele Hollywood-regisseur had kunnen verzinnen. Maar de band van A-ha, die maakte het echt mee. Wat er precies gebeurd is, dat hoor je straks na Johnny Hates Jazz en Ace of Base.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een andere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
7: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
9: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
10: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk.
13: Onofficieel voor gaming.
12: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
14: Nieuw bij National Geographic.
15: It's been 25 years.
14: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
15: Without both of them, I would have never made it out.
14: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
15: I've always wanted to say thank you.
16: Thank you for saving my life.
14: 9/11 Reunited. 23 augustus, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
17: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
18: Ja, maar kom niet, hè.
17: Oeh, hij komt niet.
18: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
19: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: de 80s en de 90s. Die krijg je vanaf nu hier elke avond bij Nostalgie tussen 6 en 7. Met straks MTV Unplugged. Dat is echt typisch 90s. Eric Clapton en Layla.
1: 80s en 90s Heroes.
0: En daarvoor gaan we even terug naar 1969. Net buiten Oslo. De 9-jarige Morten Harket zit in de auto bij zijn papa en ziet plotseling een klein vliegtuigje worstelend uit de lucht vallen. Het stort recht voor hun ogen neer. Een traumatische crash die alle inzittenden het leven kost. Onder de slachtoffers is een bekende jazzmuzikant die een zoontje van destijds 6 jaar oud achterlaat. Spoel de tijd even 13 jaar vooruit. Diezelfde Morten Harket besluit na een feestje naar huis te wandelen met een nieuwe muzikant die hij net heeft leren kennen. Ze praten over het leven en de jongen die vertelt dat hij zijn vader verloor bij een vliegtuigcrash in 1969. Morten die bevriest natuurlijk ter plekke. Hij beseft dat hij 13 jaar eerder ooggetuige was van de dood van de vader van die kersverse bandgenoot die hij net heeft leren kennen, Magne Furuholmen. Ja, een op zijn minst gezegd zeer bizar toeval. Dit is echt geen Netflix-serie, hè? Dit is het waargebeurde verhaal achter de jongens van A.H.

0: Dank u.
1: Wie is de belangrijkste persoon in je leven? Geloof het of niet, maar het antwoord op die vraag zit verpakt in een van de grootste 90s classics ooit. Komt eraan na A Good Heart van Fergal Sharkey en Pump Up the Jam van Technotronic.
2: Bring your bottle back bij CyparXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je CyparXL. Love to see you
3: shine. Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
4: Bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.

0: zon die laat het toch een beetje afweten deze week. Dus ik heb wat nood aan vakantievibes. En gelukkig zitten die straks ook in je radio. Een Franse disco-hit van Philippe Cataldo, Le Diva du Dancing. Die hoor je dus straks.
1: 80s en 90s heroes.
0: En we zakken even af naar 1995. Oasis-brein Noel Gallagher schrijft een nummer dat de popgeschiedenis voorgoed zal veranderen. Jarenlang gelooft de wereld dat het een ode is aan zijn toenmalige vriendin. Maar de waarheid, die is veel mystieker. De originele werktitel van het nummer was namelijk Wishing Stone. Noel was gefascineerd door het idee van een magische steen die je wensen vervult en je beschermt. Pas op het allerlaatste moment veranderde hij de titel naar het iconische Wonderwall. En die Wonderwall is helemaal geen vrouw. Noel gaf jaren later toe dat het nummer gaat over een ingebeelde vriend, een denkbeeldig personage dat in je hoofd woont en de kracht heeft om jou te komen redden. Te redden van jezelf en je eigen donkere gedachten wanneer je er even helemaal doorheen zit. Geen zoetsappig liefdesliedje dus, maar een psychologische reddingsboei verpakt in een meesterlijke melodie.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Het nieuws van 3 voor 7. Ik ben Sen de Pape. Een goede avond. En de Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd bijeen. Dat gebeurt op vraag van oppositiepartijen Anders en PVDA. De commissie gaat zich buigen over de natuurbrand in de Hoge Venen die al sinds vrijdag woedt. Want hoewel het parlement nog in zomervakantie is, kunnen er wel degelijk commissies opgeroepen worden voor dringende zaken. En iedereen is het erover eens dat het afbranden van 3000 hectare natuurgebied dringend is. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin heeft al laten weten dat hij na zijn bezoek ter plaatse vanmiddag bereid is om vanaf morgen daar al vragen over te komen beantwoorden. Op dit moment is er nog geen datum geprikt wanneer de commissie juist bijeen zou komen. En Lotfi Mostefa is vandaag opnieuw verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Anderlechtse Haard. Mostefa was in opspraak gekomen door een reportage van Pano over de willekeurige behandeling van sommige dossiers binnen de sociale huisvestigingsmaatschappij. Hij was al eens herverkozen tot voorzitter, maar die stemming werd toen niet aanvaard. Daarom vond er op vraag van de regeringscommissaris een nieuwe stemming plaats. En daar is Mostefa vandaag opnieuw als winnaar uitgekomen. Israëlisch minister van Nationale Veiligheid Ben Gvir, gekend om zijn extreme uitspraken, heeft in een podcast gezegd dat hij elke nacht 30 à 40 Gazanen wil doden, zelfs als ze geen specifieke bedreiging voor Israël vormen. Hij zei ook dat Palestijnen geen mensen zijn en hij hint opnieuw naar nederzettingen in heel Gaza. Intussen wordt de gele zone, waar Palestijnen zogenaamd veilig kunnen leven, steeds kleiner. Volgens de meest recente cijfers van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid heeft Israël al 1007 Palestijnen vermoord sinds het zogenaamde staakt het vuren in oktober vorig jaar.
3: Nostalgie weer.
2: Vanavond nog droog met opklaringen over het hele land. Minimaal tussen de 12 en 18 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel wolken met ook wat regen of buien bij zo'n 24 graden dan. Woensdag zorgt de regen voor nog wat extra verfrissing. Dan halen we nog maximaal 21 graden. Donderdag krijgen we dan terug wisselend bewolkt weer met hier en daar ook een verdwaalde bui. Al zal dat wat minder zijn dan morgen. En maximaal tot 22 graden dan.
3: Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Dat is voor mij pure nostalgie, vingerhoedjes.
1: Dat is zo van oma destijds. Hè?
2: Dat is decoratie, vingerhoed. Of waar gebruik je dat voor?
1: Meen jij dat nu?
2: Waar gebruik je een vingerhoedje voor?
1: Wel, je steekt dat op je vinger. En als je met je andere vinger de naald dan door je stof steekt, dan steek je niet in je vinger.
2: Amai, dat is een Dat is echt een eye-opener voor mij.
1: Oh my goodness.
2: Ja, echt waar. Ik dacht oprecht dat dat zo was voor in de kast te zetten en dan te kijken.
1: Ja, doe dat, ja.
0: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: check voor vertrek?
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Driekwart van de Hogevenen is al in de vlammen opgegaan. En het ziet er niet naar uit dat die situatie snel zal beteren daar. Want de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Dat merkt ook journaliste Louise Buquet die daar is.
2: Er komt ook nog altijd rook uit de grond. En dat heeft er alles mee te maken dat hier ook onder de grond dat vuur woedt. 5 meter diep, dat komt door die turf, dat organisch materiaal dat hier ligt. Het is een oppervlakkige brand, maar doordat dat helemaal is uitgebrand en onder de grond ook is beginnen te woeden, gaat dat hier sowieso nog weken duren.
1: Onze koning kwam vandaag de brandweerteams een hart onder de riem steken. Er waren dit jaar al 234 natuurbranden in ons land. Dat blijkt uit cijfers van de UGent. De brand in de Hogevenen nu is daar nog niet bijgeteld. Het gaat al om dubbel zoveel natuurbranden als vorig jaar. 6 op de 10 branden ontstonden in Vlaanderen. En in Waver in Waals-Brabant zijn 2 agenten gewond geraakt tijdens het WK hockey. Dat meldt het parket. De 2 waren op de motor en gleden uit op het wegdek, vermoedelijk door een olievlek. Ze waren daar een spelersbus aan het begeleiden. En over een half uur komen onze Belgische hockeymannen daar trouwens in actie, de Red Lions. Zij spelen hun 2e groepsmatch tegen uitredend wereldkampioen Duitsland. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Allee, zo snel het, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
1: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
1: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
0: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u, ImoWeb!
2: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. Driekwart van de Hoge Venen is al in vlammen opgegaan. En het ziet er niet naar uit dat de situatie daar snel zal beteren. Want de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Dat merkt ook journaliste Louise Buquet die daar is.
6: Er komt ook nog altijd rook uit de grond. En dat heeft er alles mee te maken dat hier ook onder de grond dat vuur woedt. 5 meter diep, dat komt door die turf, dat organisch materiaal dat hier ligt. Het is een oppervlakkige brand, maar doordat dat helemaal is uitgebrand en onder de grond ook is beginnen te woeden, gaat dat hier sowieso nog weken duren.
5: Onze koning kwam vandaag de brandweerteams wel een hart onder de riem steken. En goed nieuws voor de inwoners van Zauwerbrood in de provincie Luik, want die mogen terug naar huis. Ze werden dit weekend geëvacueerd door de natuurbrand in de Hoge Venen. Maar omdat de wind gedraaid is, is het weer veilig genoeg om terug te keren naar hun huizen. Het gaat om zo'n 500 mensen. 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in het sportcentrum van Malmedy. En sport Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Hij werd in 3 sets geklopt door de Italiaan Coboli. 7-5, 4-6 en nog eens 7-5. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Ons land moet lessen trekken uit de zware natuurbrand die nu woedt op de Hoge Venen. Dat heeft brandexpert Jan Bates gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor en dus moeten we beter voorbereid zijn.
2: En zo bijvoorbeeld weg te gaan harken of meer radicaal, zoals dan in sommige landen zien tijdens grote branden, een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op één plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus het heeft ook weinig zin dan om 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
1: Driekwart van de Hoge Venen is al vernield. En goed nieuws wel voor de inwoners van Sauerbrood in de provincie Luik, want die mogen weer naar huis. Ze werden dit weekend nog geëvacueerd door die natuurbrand in de Hoge Venen. Maar omdat de wind gedraaid is, is het nu weer veilig om terug te keren naar hun huizen. Het gaat om zo'n 500 mensen. 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in het sportcentrum van Malmedy. De Waalse Brandweerfederatie trekt aan de alarmbel. Ze vinden dat ze niet genoeg mankracht en middelen hebben om natuurbranden zoals die in de Hoge Venen te bestrijden. Daarom pleit de federatie voor meer beroepsbrandweermannen en een groter netwerk van plusvliegtuigen die Europa samen kan inzetten. In Duitsland hebben de vakbonden opgeroepen om vanavond het werk neer te leggen in 6 zeehavens en dat voor 24 uur. Het gaat om de havens van onder meer Hamburg en Bremen. De bonden hebben vlak voor het weekend een loonvoorstel van de werkgevers van tafel geveegd. De vakbonden willen een goede 8% extra loon, de werkgevers willen 5% geven. In Moldavië tussen Oekraïne en Roemenië is een drone gecrashed, vermoedelijk afgevuurd door de Russen. Dat zegt de Moldavische politie. De drone zou richting de Oekraïnse havenstad Odessa onderweg geweest zijn, maar verloor zijn koers. Er vielen geen gewonden. En sport Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Hij werd in 3 sets geklopt door de Italiaan Coboli. 7-5, 4-6 en nog eens 7-5. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... music.